0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
7: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
8: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
9: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
10: De 70's Top 1000.
11: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
12: Hey, goedemorgen. Je hoeft je niet te slepen van slaap naar badkamer en dan naar de ontbijttafel. Dat kan gezwind met de juiste muziek en die krijg je hier uiteraard bij Nostalgie Plus. Welkom in de Good Morning Show. Het is 7 uur, nieuws krijg je van Simon. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ruim 4 op de 10 Belgische woningen zijn vorig jaar gekocht door alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers van notarische federatie Vetnot. Het aantal singles op de vastgoedmarkt steeg van 40% in 2024 naar 42% vorig jaar. In Brussel ging zelf meer dan de helft van de woningen naar een alleenstaande, tegenover 39% in Vlaanderen. Alleenstaanden kopen wegens het budget en de omvang vooral appartementen. Gemiddeld ligt het aankoopbedrag van een single in Vlaanderen bijna 100.000 euro lager dan dat van koppels. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie kondigt Iran de volledige sluiting aan van de strategische straat van Hormuz. Op verschillende plekken in Iran, waaronder nabij Teheran en havenstad Bandar Abbas, werden explosies gemeld. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen na vastgelopen onderhandelingen. Iran dreigt nu te vuren op elk schip in de zeestraat en claimt Amerikaanse doelen in Bahrein te hebben bestookt. De escalatie volgt na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter eerder deze week. Zelfrijdende Tesla's mogen vanaf nu de openbare weg op in België. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder gaf de goedkeuring na een korte testperiode. Het gaat om het FSD-systeem, Full Self Driving, waarbij de auto grotendeels autonoom rijdt. Omdat de technologie in Nederland al was goedgekeurd, kon de testfase in Vlaanderen worden ingekort. Volgens de minister verhoogt het systeem de verkeersveiligheid dankzij een defensieve rijstijl. Bestuurders moeten wel constant aandachtig blijven en kunnen ingrijpen. De chauffeur behoudt de volledige eindverantwoordelijkheid. De dag start droog. In de loop van de dag wordt het opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maxima tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 22 graden.
12: 67 kilometer file op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Daar komt er 18 minuten bij. Van Haasdonk tot Antwerpen-West op de N16 Sint-Niklaas Middelbroek. Een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot Temse op de E40 in Brussel. Plus 13 minuten van Aalst tot Ternat op de E40 Luik-Brussel. Plus 12 minuten van Haasterode tot Bertum. En 11 minuten erbij op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg.
14: Good Morning Show
15: met Johan Henneman.

De mooiste herinneringen die mag je zeker koesteren. Doen Frankie Valli en de Four Seasons hier. Met December 1963. En oh, what a night. 6:30 over 7. De Good Morning Show. Tot 10 uur in je radio. En zometeen mag je al meteen gaan stevig doorsmeren op je boterham. Met het titraargeweld van Status Quo uit de 70s. Want daar zijn we mee bezig. Hè, met jouw 70s feest.

0: koude douche, dan word je klaar wakker van. En ook van een fantastische 17 klassiek van Status Quo. Natuurlijk, Roll Over Lay Down. Het is 7:45. En daar is onze weerman Erwin Franks. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, de zomer die zit nog in de wachtkamer, denk ik.
1: Ja, zoiets, ja. Maar kijk, tot de middag blijft het zo goed als droog.
0: Ja.
1: En in redelijk wat gemeenten en steden met nog veel zon. Boven Frankrijk, en die zie ik nu al verschijnen op het laatste radarbeeld, komen er meer wolken en die wolken zorgen vanmiddag en vanavond voor een serieuze plensregen. Daar zou de avondspits wel eens last van kunnen ondervinden bij bedroevend lage temperaturen tot 17 graden. Maar dus als je vandaag wat wil doen in open lucht, bijvoorbeeld je gras maaien, doe het dan. Je kan dat doen zo tot de middag, tot iets na de middag. Want ja, nadien is het om zeep.
0: Oké, goed. En moeten we daar morgen mee verder?
1: Morgen valt eerst nog wat regen. Het is hoofdzakelijk grijs. Maar toch beginnen de droge momenten in de loop van de dag en zeker na de middag al wat langer te duren. Bij 18, 19 graden. En dat ja, is dus meteen het begin van een weersverbetering die op zaterdag start. Begint nog wel met behoorlijk wat wolken. Maar geleidelijk komt de zon meer en meer tevoorschijn. Bij 20, misschien al 21 graden. En ook zondag en maandag is het droog. Bij een 21-tal graden. Veel warmer wordt het pas in de loop van volgende week. Mm-hmm. Ik weet het, we hadden die 3, 4, 5, 26 graden al op zondag en maandag beloofd. Maar dat gaat niet lukken, omdat de wind nog uit een verkeerde hoek blaast. Ja. Moet een beetje langer wachten. Het is pas in de loop van volgende week dat we met die 25 graden geconfronteerd worden.
0: Edwin, ik hoor het al aan de juiste knoppen draaien. En dan komt het allemaal goed met de zomer.
1: Ja, zeker, zeker. Het komt zeker goed, ja.
0: Oké, ik wens jou een hele fijne donderdag en tot morgenochtend in de Good Morning Show.

0: ene wordt wakker met cacao, de andere met melk met honing en nog andere met koffie met melk en gewoon koffie zwart. Zo hou ik van mijn koffie, ook 's ochtends vroeg. Benny King met Stand By Me, het is 7:59 en ik heb Barry Manilow voor je klaarstaan met een van zijn grote hits uit de 70s. Ja, die is geschikt voor de 70s top 1000, Copacabana.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt... Wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen. Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.
7: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Mannetjes, vader.
12: Bobby is zo vrolijk.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: En waarom?
11: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
11: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
16: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
15: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

klinkt plezant, maar het is alles behalve plezante inhoud van dit nummer ook. Het lijkt wel een aflevering van Columbo. Je weet wel, de populaire televisieserie uit de jaren 70 met Peter Falk in de hoofdrol. Kan je af en toe nog op televisie bekijken. Barry Manilow in een dansclub in New York over een liefdesaffaire. En toen kwam er een gevaarlijke man binnen. Viel voor dezelfde vrouw en er kwamen wapens aan te pas. En daar viel een dode op de dansvloer. Oh, man, man, man, man. Dan moet je 's ochtends mee wakker worden. Je denkt dan maar beter niet bij na bij sommige nummers. Maar het is wel leuk natuurlijk, hè. 2:30. Hey, lekker beest. Kom maar je bed uit. Isabella.

0: Natuurlijk zijn er veel 70s in de Good Morning Show. Redbone straks met We Were All Wounded at Wounded Knee. Na Laura Brannigan die het noorden kwijtraakt in self-control. Maar het is 7:55, de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Simon van Elslander.
1: De NMBS lanceert eind dit jaar een nieuwe app met artificiële intelligentie om verloren voorwerpen sneller terug te bezorgen. De AI-tool moet de berg van ruim 40.000 achtergelaten spullen efficiënter doorzoeken en de werkdruk voor het personeel verlagen. Daarnaast worden de teruggevonden items voortaan rechtstreeks naar het thuisadres van de eigenaar opgestuurd. Taiwan heeft tijdens een militaire oefening proefraketten afgevuurd in de richting van China. Met de test controleerde het leger het Amerikaanse rakettensysteem. De korte afstandsraketten storten vlakbij de kust in de zee en de oefening kadert in de aanhoudende spanningen met China. Hoewel de VS de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan is, schortte het Pentagon de leveringen onlangs op door munitietekorten vanwege de oorlog met Iran. En dan nog dit, een kunsthistorisch drama in Jeruzalem. Een 6-jarig jongetje heeft daar per ongeluk een gat gegooid in een topwerk van René Magritte. De kleine avonturier had een dennenappel meegesmokkeld uit de beeldentuin en nam het zwevende kasteel op het doek net iets te letterlijk als doelwit. Het schilderij ging niet achter glas, dus die dennenappel ging er zo doorheen. Het doek is nu met spoed naar het restauratielaboratorium gebracht, waar ze het gat weer vakkundig gaan dichtnaaien. De jonge dader was achteraf trouwens compleet onder de indruk van zijn eigen kwajongensstreek. De dag start droog. In de loop van de dag wordt het opnieuw wisselvallig met bui en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Het is echt een drukke donderdag aan het worden op de weg met 128 kilometer file op dit moment. Op de binnenring rond Brussel, daar verlies je momenteel een uur. De hoogte van Machelen staat een defect voertuig en zorgt voor een lange file vanaf Expo. Op de E313 Lummen-Antwerpen 3 kwartier erbij, van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Luik-Brussel een 30 minuten extra, van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E17 Gent-Antwerpen plus 20 minuten, van Sint-Niklaas-Centrum tot Antwerpen-West. Op de E19 Breda-Antwerpen 17 minuten trager, van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E429 Doornik-Brussel ook plus 17 minuten, van Tubeke tot Nijvelse Steenweg en een kwartier extra op de E19 Mechelen-Brussel van Mechelen-Zuid tot Vilvoorde Luchthavenlaan en op de E40 Gent-Brussel ook een kwartier erbij van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Er zijn 2 ongevallen gebeurd en daar gaan geheid lange problemen van komen op de ring van Antwerpen richting Nederland. Daar gebeurde een ongeval ter hoogte van Antwerpen-West en dat wil zeggen dat er al een flinke file staat vanaf Sint-Alten naar linkeroever. En op de A12 Boom-Brussel is er ook een ongeval gebeurt met een vrachtwagen ter hoogte van Londerzeel. En daar staat er al een file vanaf Londerzeel Industrie. Andere vertragingen, maximaal 11 minuten nu. The Good Morning.

0: geven de classics uit de 70s een podium in jouw feest van de 70s met de Red Bull. Petula Clark staat al klaar met Downtown zometeen.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
8: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ah, ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
16: Bitterballen, hey, hey, hey.
15: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
17: Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

heb al een hele tijd de indruk dat koning voetbal over de wereld regeert. Het lijkt al maanden dat het wereldkampioenschap voetbal is begonnen. Maar het is pas vanavond de openingsceremonie in Mexico. Met een eerste wedstrijd die een Belgisch kleurtje heeft. Met Hugo Broos als bondscoach van Zuid-Afrika. Hier is Claude François.

Een onwaarschijnlijk mooi printje, een romantisch beeld. De magnolia in bloei. Claude François in de Good Morning Show met Magnolia Forever. Het is 8:08. We gaan eens kijken wat de Vlaamse kranten zoal op de voorpagina hebben gezet. De krantentitels van vandaag, donderdag 11 juni, beginnen ook met de nieuwsblad met een grote foto van Céline Hermans, van de echtgenoot van Margriet. Frank afscheid met een lach en een traan. Een hele aangrijpende afscheidsdienst was het gisteren in Merksplas. 42% van alle woningen gekocht door alleenstaanden, titelt ook het nieuwsblad. En 3 thuisverpleegkundigen factureerden dit jaar al veel te veel. Ik heb het na het slims er ook bijgenomen. Ook daar aandacht voor de begrafenis van Margriet. Laatste applaus voor Margriet Hermans. En verder, niemand weet hoeveel ambtenaren langdurig ziek zijn. En moeder bezorgd over TikTok-filmpjes nadat dochter van 16 zelfmoord pleegde. Dan heb ik ook de titels van De Standaard. 3 thuisverpleegkundigen factureerden in 4 maanden al meer dan €235.000. Beursgang SpaceX kan duizenden personeelsleden miljonair maken. En het WK voetbal begint met feestje voor Trump of voor de sport, vraagt de krant zich af. De morgen dan, WK voetbal van start in schaduw oplaaiende oorlog. Gen Z, de jobhoppende generatie. Ik wil een werkgever die mijn leergierigheid koestert. Zo staat er getiteld bij een getuigenis. En Noord-Ierse Belfast in de greep van racistisch geweld, heet hoofden trekken van huis naar huis na gruweldaad van asielzoeker. Margriet Hermans ook op de voorpagina van Gazet van Antwerpen met Céline. Afscheid van mama met een lach en een traan. Zij-instromers moeten tekorten in crèches oplossen. En grootste WK ooit begint vandaag. 48 landen, 104 wedstrijden en maar liefst 3 openingsceremonies. Dat is de Gazet van Antwerpen. Lang van Limburg heeft het over het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Dat start met een psychiatrische spoedafdeling. Hoe gebroken gezinnen de prijs van appartementen de hoogte injagen. En asielen voeren kittenstop in. Zo'n katje moeten weigeren is hartverscheurend. Dat zijn ze, de krantentitels, op deze donderdagochtend. Madonna komt eraan.

0: Voor Madonna op het WK, niet in de goal, wel op het podium, moet je wachten tot de finale van dat wereldkampioenschap voetbal. Madonna met True Blue. En veel vrienden van mij die zijn begonnen met een popbandje in de jaren 70. Zo'n groepje. Gitarist, zanger, drummer, bassist. En leuke covers spelen. Sommigen zijn doorgegroeid, anderen die zijn ermee gestopt. En iemand die het volgehouden heeft, heeft Albert Hammond. Hij vertelt het straks na het nieuws meer over.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
7: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
0: Nostalgie. Schuif de gordijnen maar open, trek de rolluiken op. En kijk eens naar buiten. Hier en daar wel wat wolken, maar voor de rest veel zon. En een staalblauwe hemel. Profiteer ervan, want het blijft niet duren. Maar toch een halve dag. Profiteer ervan.
11: Your golden years, Nostalgie Plus.
0: Het is 8 uur, nieuws krijg je van Simon van Elslander.
12: Goedemorgen. Ruim 4 op de 10 Belgische woningen zijn vorig jaar gekocht door alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers van Notarische Federatie FedNot. Het aantal singles op de vastgoedmarkt steeg van 40% in 2024 naar 42% vorig jaar. In Brussel ging zelfs meer dan de helft van de woningen naar een alleenstaande, tegenover 39% in Vlaanderen. Alleenstaanden liever kopen wegens het budget en de omvang vooral appartementen. Gemiddeld ligt het aankoopbedrag van een single in Vlaanderen bijna €100.000 lager dan dat van koppels. Tijdens wedstrijddagen van de Rode Duivel stijgt het aantal verkeersongevallen met doden of gewonden fors. Volgens een analyse van verkeersveiligheidsinstituut VIAS piekt het aantal ongevallen vlak voor de aftrap met 40% door haastige supporters en loopt dat uren na de match op tot wel 70%. Ook het alcoholgebruik piekt. Na een wedstrijd is 28% van de betrokken bestuurders onder invloed, tegenover 17% op normale dagen. VIAS roept op tot voorzichtigheid en herinnert aan de Bob-boodschap met het oog op de WK-opener van de Belgen tegen Egypte komende maandag. De NMBS lanceert eind dit jaar een nieuwe app met artificiële intelligentie om verloren voorwerpen sneller terug te bezorgen. De AI-tool moet de berg van ruim 40.000 achtergelaten spullen efficiënter doorzoeken en de werkdruk voor het personeel verlagen. De teruggevonden items worden ook vanaf nu rechtstreeks naar het thuisadres van de eigenaar opgestuurd. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. Zondag dan droog en zonnig bij 22 graden.
0: Dankjewel Simon. 175 kilometer file. De vertragingen van een kwartier en meer op de E313 Lumme Antwerpen komt er 1 uur en 20 minuten bij. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost op de Winnering rond Brussel 1 uur en 10 minuten van Expo tot Machelen. Er staat een defect voertuig ter hoogte van Machelen op de E40 Luik-Brussel 35 minuten extra van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. 21 minuten erbij op de E19 Breda Antwerpen van Sint-Jop in het Goort tot Antwerpen-Noord. En je verliest op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 20 minuten van Haasrode Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 Boom-Antwerpen plus 18 minuten van Boom tot Willerijk. Op de E429 Doornik-Brussel tel je er 18 minuten bij van Tubeek tot Bergense Steenweg. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 17 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot Puurs. En 16 minuten trager op de E40 Gent-Brussel van Aalst tot Groot-Bijgaarden. Een kwartier extra op de E17 Kortrijk-Gent van Kruisem tot de Pinte. Dat komt daardoor een ongeval. Andere vertragingen, maximum 12 minuten. En hou ook rekening met een ongeval op de Antwerpsring richting Nederland. Vanaf Sint-Jan naar Linkeroever staat daar een file. Het ongeval gebeurde in Antwerpen-West.
13: The Good Morning Show
14: met Johan Henneman.

was een beginnend groepje met heel veel muzikaal talent rond Albert Hammond. En hij scoorde nog wel meer hits in de 70s. Dat trouwens een lijst met zijn hits op nostalgie.plus. Kan je makkelijkheid kiezen als je stemt voor de 70s top 1000 van volgende week. Dan begint hij, hè, maandag. Albert Hammond en de Free Electric Band. Het is 7 over 8. Dit is de Good Morning Show. En Sebastian de Krop die presenteert elke avond het programma van 4 tot 7. En hij slaagt erin om telkens toch reclame te maken voor zijn eigen programma. En zo'n classic erin te laten sluipen in de Good Morning Show. Die daar alles mee te maken heeft. Want het programma heet wel degelijk Good Vibrations.

Zo blij dat je erbij bent op deze donderdagochtend in de Good Morning Show. 7:45. Peter Frampton en Baby, I Love Your Way. We beleven toch boeiende tijden, hè? Heb je dat deze week gezien in het televisienieuws? Robots die de veiligheid gaan helpen verzekeren op het WK voetbal. Ja, en vanaf vandaag mogen sommige auto's ook helemaal zelf rijden op de weg. Maar je moet er wel met je aandacht bij blijven, want de Tesla, een model van Tesla, een goed uitgerust model, mag

0: Dag Mendes, kan je wel beter vermijden. Al heb je daar weinig over te zeggen en weinig invloed op natuurlijk. Hè? Maar misschien helpt je het niks wel met Sweet Dreams. En nu Bee Gees. De mannen die de disco weer waanzinnig populair maakten in de 70s. Dankzij die fantastische films. Dankzij John Travolta. En dankzij Staying Alive, die hoor je zo.
1: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel. Leef beter. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
3: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop? Together.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: De lichten flitsen.
12: De drums knallen.
13: De gitaren huilen.
12: En de stemmen stralen. Oh.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s. Yo!

Deze classic heeft intussen wel een andere betekenis gekregen ook. Een reddende hartmassage op het ritme van Staying Alive. Als je dat in je vingers en handen hebt, dan kan je wonderen doen met andere mensen. Staying Alive van Bee Gees. Ik stond er eerlijk gezegd een beetje van te kijken, maar ik wil het even hebben over Glenn Close en over regisseur Ridley Scott. Die zijn allebei al een jaartje ouder. Maar leeftijd, dat zit tussen je oren, zoals je intussen wel weet. En die twee, die hebben, je zou zeggen van wel, maar het is van niet. Ze hebben nog nooit, maar dan ook nog nooit een Oscar gewonnen. Ze zijn in het verleden wel verschillende keren genomineerd geweest, maar die Oscar is nooit de hunne geworden. Glenn Close heeft zo 8 nominaties gekregen en geen enkele winst. En ook voor Ridley Scott gaat dat helemaal op. Ridley Scott die naam maakte met Gladiator, met Alien, met Blade Runner, met The Martian. Maar dat gaan ze nu goed maken aan de academie die die Oscars uitreikt. Op 15 november krijgen zowel Glenn Close als Ridley Scott dan eindelijk een Oscar. Een ere-Oscar voor hun hele oeuvre.

0: De 70's niet los. Straks zet ik weer een Vlaamse kleinkunstplaat. Grote kunst is dat. In de kijker, eentje waarop je kan stemmen voor de 70's top 1000. En Roger Glover, die komt ook nog langs. Je weet wel, met Love Is All. Maar Stevie Wonder, die gaat een bijzonder telefoontje doen. Maar dat is voor zo, want het is 8:30. Simon heeft de hoofdpunten van het nieuws voor jou.
1: Vanaf volgende week starten minstens 80 crèches in Vlaanderen en Brussel met een project om mensen zonder ervaring op te leiden op de werkvloer. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil zo het personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. De nieuwe medewerkers leren het vak in de praktijk, krijgen meteen een loon en gelden als extra hulp voor het vaste personeel. De Canadese regering wil een minimumleeftijd van 16 jaar invoeren voor het aanmaken van sociale media-accounts. Volgens de minister van Cultuur is de wet nodig om kinderen te beschermen tegen schadelijke online inhoud. Canada volgt hiermee het voorbeeld van landen als Australië en Brazilië. In Vlaanderen geldt sinds april al een verbod op schadelijke sociale media voor kinderen onder de 13 jaar. Vanavond gaat in Mexico het WK voetbal officieel van start met de openingswedstrijd tussen het gastland en Zuid-Afrika. Gisteravond werden de allerlaatste oefenmatchen afgewerkt. Engeland won daarin vlot met 3-0 van Costa Rica, al begon de wedstrijd in Orlando wel met een uur vertraging door zwaar onweer. Portugal won zijn laatste generale repetitie met 2-1 van Nigeria. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Flitsmeister heeft 176 kilometer file verzameld. Ik heb van jou de vertragingen van 20 minuten en meer. De E313 Lummen-Antwerpen, daar verlies je momenteel een uur en een kwartier. Van Herentals West tot Antwerpen-Oost, 34 minuten trager. Op de binnenring rond Brussel van Wemmel tot Machelen-Woluwelaan. Op de E17 Kortrijk-Gent komt er 32 minuten bij, van Waregem tot de Pinte. Op de E40 Luik-Brussel plus 27 minuten, van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. 25 minuten trager door een defect voertuig op de E19 Breda-Antwerpen. Van Brecht tot Antwerpen-Noord. Op de E34 Turnhout-Ranst komt er 22 minuten bij. Van Oelegem tot Ranst. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, daar verlies je 20 minuten. Van Haasdonk tot Antwerpen-West en ook 20 minuten trager. Op de E429 van Tubeke tot Nijverse-Steenweg. Andere vertragingen lopen op tot maximaal 18 minuten. En hou zeker rekening met een ongeval op de, even kijken, E19 Brussel-Antwerpen ter hoogte van Rumst. File daar vanaf Mechelen-Zuid.
3: De Good Morning Show. Met Johan Henneman.

0: Ze liggen echt wel nauw aan mijn hart, hoor. Die Vlaamse kleinkunstplaten. Ik ga er straks weer eentje draaien in de Good Morning Show. Eentje waarop je ook kan stemmen. Nathan Jones en Delilah komt er zo aan.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.

Stoelen en tafels aan de kant. Voor een wals. Strauss is er niks tegen. Met Tom Jones en Delilah. 8:15. En zo vlak voor de start van de 70s tot 1000. Vraag ik graag je aandacht voor de Vlaamse kleinkunst. Kunst met een grote K. En elke dag draai ik in de Good Morning Show een van die grote, grote kleinkunstplaten uit ons rijke archief van de jaren 70s. Rijk archief, ja hoor, want Hugo Rasput zit daar bijvoorbeeld in. Vroeger was er, waren er ook van die talentenwedstrijden op televisie. The Voice-achtig. Kan zo niet zien, maar was er zo eentje begin jaren 70 en eind jaren 60. En in de jaren 60 had je Ontdek de Ster wel. Die Hugo Rasput die is ontdekt in Ontdek de Ster, letterlijk. En heeft een paar grote, grote platen gemaakt. Maar dit is wel zijn bekendste. Daarvoor moet je echt even gaan zitten. Moet je gewoon even van genieten. Je ogen sluiten en dromen samen met Hugo Rasput over Helena.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: De Good Morning Show. Nostalgie Plus.

Daar zou ik ook wel willen wonen. In een stad vol swingende muzieknoten. Altijd leven in de brouwerij. Altijd radio. Altijd muzikanten. Altijd muziek. Samen met Starship. En ik denk dat er in de meeste plaatsen wel veel muziek zit. Overal ter wereld. Maar in sommige plaatsen natuurlijk al ietsje meer dan in andere plaatsen. Hè? Glen Campbell die is op vruchtbare grond geboren. Als het over muziek gaat. Hier is Rhinestone Cup.

0: onze stembus voor de 70s Top 1000 is nog altijd open voor jouw feest van de 70s. Surf maar even naar onze website, naar nostalgie.plus. En kies daar je drie favorieten en stuur maar door. En dan benieuwd wie hoog gaat eindigen. Ik denk Weinstein, Cowboy van Glen Campbell. Dat is toch wel, misschien zeker top 50. Ja, laten we daarvan uitgaan. Goed, ik heb weer een 70s plaat klaarstaan. Ik weet het, we hebben de grootste fantasieën over wat er allemaal gebeurt buiten onze aardbol, in de ruimte. Janneke Maan, weet je nog wel? Die hout ging sprokkelen, maar dat is ook een oud verhaal. En wat nu ook een oud verhaal is, ondanks alle verhalen in Star Trek, zijn die Marsmannetjes, hè? Dat buitenaards leven, die buitenaardse wezentjes die ons gaan aanvallen. En toch, hè, toch hebben we dat ooit gedacht. Eind jaren 30 was er een hoorspel op de radio en iedereen die dacht dat het zover was. Er is nog een pracht van een album over gemaakt door Jeff Wayne. En daar komt de hitsingle van Na het Nieuws van 9 aan. En die gaat daarover.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij Fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
4: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
0: Er zijn 2 dingen die je moet onthouden voor maandag. De start van jouw feest van de 70's met de 70's Top 1000. En de Rode Duivels die voor het eerst spelen op het WK voetbal tegen Egypte. Dit is de Good Morning Show.
6: Your golden years. Nostalgiepus.
0: Het nieuws van 9 krijg je van Simon van Aanslander. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Minstens 80 crèches starten met een project om zij-instromers op te leiden. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil zo het grote personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. De nieuwe medewerkers leren het vak rechtstreeks op de werkvloer, krijgen meteen een loon en tellen als extra hulp, zodat de werkdruk voor de vaste collega's niet stijgt. De overheid betaalt de loonkosten en voorziet per 4 cursisten een halftijdse coach om hen intensief te begeleiden. Tijdens wedstrijddagen van de Rode Duivels stijgt het aantal verkeersongevallen met doden of gewonden fors. Volgens een analyse van Verkeersveiligheidsinstituut Vias piekt het aantal ongevallen vlak voor de aftrap met 40%. Door haastige supporters en loopt dat uren na de match op tot wel 70%. Ook het alcoholgebruik piekt. Na een wedstrijd is 28% van de betrokken bestuurders onder invloed, tegenover 17% op normale dagen. Vias roept op tot voorzichtigheid en herinnert aan de Bob-boodschap met het oog op de WK-opener van de Belgen tegen Egypte komende maandag. Het UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis een nieuwe PET-scanner in die hersenziekten zoals Parkinson, dementie en ALS opspoort, nog voor de eerste symptomen verschijnen. De scanner is 20 keer scherper dan een gewone scanner en brengt details in de hersenstam in beeld, die voorheen pas na het overlijden zichtbaar waren. Door een vroege ontdekking kunnen artsen veel sneller ingrijpen en kunnen onderzoekers het effect van nieuwe medicijnen direct opvolgen. Het toestel wordt ook getest voor het onderzoek naar tumoren en psychiatrische aandoeningen. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
0: 143 kilometer file staat er. Het is een erg drukke donderdag. En dit zijn de vertragingen van, even kijken hoor, 20 minuten en meer op de E17 Kortrijk, Gent 42 minuten trager van Waregem tot de Pinte. De E313 nummer Antwerpen dan, daar verlies je 40 minuten van Herentals West tot Antwerpen Oost. Op de E40 Luik-Brussel komt er 23 minuten bij van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. De binnenring rond Brussel 23 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. Op de A12 Boom Antwerpen verlies je 20 minuten van Aardstraat tot Willerijk-Vallaar. En ook 20 minuten trager op de E19 Mechelen. weigeren. Brussel, van Zimst tot Machelen. Andere vertragingen lopen op tot 18 minuten.
4: The Good Morning Show.
1: Met Johan Henneman.

En dan zit je 's nachts als het donker is naar boven te staren. En dan denk je, ze komen, de Marsmannetjes. Met Jeff Wayne en The Eve of the War. Het is 7:07. Opnieuw welkom in de Good Morning Show. Ik blijf nog bij jou tot 10:00 met Barry White zometeen. Light my fire. Dit zijn natuurlijk de Doors.

0: Er zijn er maar bitter weinig die drrr zo kunnen laten rollen zoals Barry White. What am I gonna do with you? Ik vind niet dat er veel voetbalsfeer hangt. Ja, en toch begint het WK vandaag. Het is ook over drie landen dat het allemaal hangt. Canada, de Verenigde Staten en...
1: Mexico, Mexico.
0: Want daar vindt vanavond de openingsceremonie plaats. Vanaf 7:30 te volgen op televisie. En dan zappen naar de match. Dat is tegen 8:30, hè. De match tussen Mexico en Zuid-Afrika.

0: Ik kan het soms niet geloven dat er zoveel oplichters op je geld uit zijn. Er wordt gevist dat het een lieve lust is, ook in Vlaanderen. En ze hebben er weer wat op gevonden op iets. Ik vertel er je zo meteen meer over na John Denver en Thank God I'm a Country Boy.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

Recht uit de saloon. John Denver bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Het is 9 voor 9:30. Oprichters die zijn steeds vindingrijker in het ontfutselen van geld. Zeker via banken. De banken die controleren intussen al een tijdje dat rekeningnummer klopt met eigenlijk de naam van degene waar het geld naartoe moet. Maar dat weten fraudeurs intussen ook alweer te omzeilen, want die overschrijving dat raakt een beetje uit de mode bij die fraudeurs, bij die mensen die geld willen ontfutselen, zo waarschuwt ombudsfin. Je weet het, een gewaarschuwd man die telt voor twee. Want overschrijvingen, dat doen ze nu niet meer. Nu sturen ze gewoon een betaling. Dat is nog makkelijker om je te laten fishen, om geld weg te krijgen naar hun eigen bankrekening. Een betaling of ook een online betaalplatform, dat wordt daarvoor ook gebruikt. Dus met andere woorden, je moet altijd goed uitkijken.

vonden elkaar halfweg de 70s. Wim de Kranen en de Labossiers. Met Mensen van 18. Een van de leukste platen van de 80s. Zometeen bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Down Under van Men at Work. En dan Marvin Gaye uit de 70s met What's Going On. Hij staat in de file op dit uur van de dag. Op de grote wegen, maar het is aan betere. 84 kilometer file, geeft Frits Meister op. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. De binnenring rond Brussel, daar verlies je nu 26 minuten. Van Expo tot Machelen wonen we aan. 23 minuten trager op de A12 Bomen Antwerpen. Van Aartselaar tot Wilrijk Vanlaar. Op D313 Lumme Antwerpen, 18 minuten erbij. Van Herentals West tot Molenhem. Op D17 Kortrijk Gent, een kwartier extra. Van Waregem tot Deinze en ook plus 15 minuten. Op D313 van Diepebeek tot Hasselt Zuid. Op D40 Luik Brussel, plus 12. Minuten.

0: Dat zal iemand zich zeker afgevraagd hebben toen Nancy Sinatra met deze classic uit de 60's aankwam. Liever, what's going on? These boots are made of for walking, die hoor je zo.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kun je het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Go yellow!
0: Het beste uit de 60s,
1: 70s
0: en 80s.

0: Vraag lustig. Nancy Sinatra, these boots are made for walking. Goedemorgen, Frankie. Frankie, bedankt om te stemmen voor de 70s top 1000. Dat heb je mooi bezorgd, dat lijstje ligt hier voor mij. Maar we zullen het even hebben over de jaren 70. Jij zegt, het eerste deel van de jaren 70, daar kon ik heel goed mee leven. Dat is fantastisch. En daarna is dat wat geminderd.
1: Ja, het eerste deel waren de
0: zeezenders.
1: Hè. Dat was
0: voor mij
1: het grote. Radio Miami, Radio Noordzee, Radio...
0: Ja. Mm-hmm. Dat was inderdaad wel heel erg populair. Ja, en dan was er 31 augustus 1974. En ja, dan gingen ze ja, voor 75% of 80% was het gedaan. Hè. Nog één bootje bleef
1: erover. The Day the
0: Music
1: Died. Hè?
0: Ja, dat was in de 60s ook al. The Day the Music Died.
1: Ja.
0: Toen hebben ze er ook een pak uit de lucht gehaald. Zeezenders. En wat hadden die zeezenders dan wat daarna niet meer gevonden werd door jou?
1: Gewoon het nostalgische van, dus met de tijden van die zeezenders. Ik was 12, 13, 14 jaar. Ik liep alle dagen rond met zo'n transistorradio.
0: Ja.
1: Dus waar je regelmatig je antenne moest zwieren om een goede ontvangst te hebben. En ik had ook zo de gewoonte dat ze een liedje speelde dat ik niet graag hoorde, dan veranderde ik er van band. Dan ging ik van Miami naar Veronica en terug en zo. Dus dat was wel... fijne tijden.
0: Ja, dat was echt makkelijk met dat transistorradiootje. Ja, dat nam iedereen ook mee naar zee en zo. Op het strand stonden vol met transistorradiootjes.
1: Ja, dat was heel gemakkelijk te doen. We konden die overal nemen. Zeg, het moest alleen met je antenne van toe liggen zwaaien van een beter ontvangst hebben. Maar ja, dat was het plezante eraan.
0: Ja, en welke plezante muziek heb je dan ontdekt?
1: Onder andere, Middle of the Road. Het was ook de opkomst van Mutt, onder andere. Dat was voor mij de groep van begin jaren 70, of van de eerste helft toch. Mm-hmm. En er was er zo thuis altijd een strijd met mijn broer. Want mijn broer was voor de Roubaix
0: en ik was
1: voor Mutt. En dan iedere week de hitparade kijken van ik heb gewonnen. En dat waren plezante tijden.
0: Ja, Roubaix en Mutt, we hebben het er al over gehad. Ja. Eerder deze week in de Good Morning Show. Hoe ziet jouw lijstje eruit, Frankie? Wie staat er op drie?
1: Op drie, Roger Whittaker.
0: Mooie stem, mooie liedjes.
1: Ja, een miskende, een ondergewaardeerde artiest, vind ik.
0: Ja.
1: En die heeft heel goede nummers. Ja. Op twee, Julio Iglesias. Dat was na de transistorradio heb ik ooit van thuis een radiocassette gekregen.
0: Ja?
1: En dan konden ze zelf uw liedjes opnemen. En dat liedje Kero van Julio Iglesias, dat was het allereerste liedje dat ik zelf op een cassetje had opgenomen.
0: Ja, en wat een radioplaat, hè? Kero van Julio Iglesias.
1: En dat blijft hangen, hè. Dus, maar dan nummer één, Chai Coltrane, hè. Dus ik vind ongelooflijke gospelmuziek, vind ik echt ongelooflijk cool. En dat is nog een uitloper ook van de 60's, want dan hadden die meer hits of gospel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar Chai Coltrane is, ik vind een geweldig nummer.
0: En nu maar duimen dat die op één komt.
1: Ja, ik vrees daar een beetje voor als je zo de lijst van vorig jaar en zo kijkt. Maar al blij dat die er gaat instaan. Dus
0: maar die gaat erin staan, die gaat erin staan natuurlijk. Go Like Elijah van Chai Coltrane. Ik ga hem zo meteen draaien. Frankie, bedankt voor het gesprekje. En geniet van jouw feest van de 70's. Hè. Dag Frankie.
1: Gaan we zeker doen. Dag.

Do Your Thing, want je kan het. You Can Do It van Al Hudson en zijn partners. Het is weer hommeles in het Midden-Oosten. En de olieprijzen gaan weer lichtjes omhoog toch al vandaag. Vanaf morgen. Zowel diesel als benzine. Ja, je moet het toch goed in toog houden. Hè? Eén keer weer naar boven, de andere keer weer naar boven. Hoe wispelturig het allemaal is. Zowel in Iran als in de Verenigde Staten. Whitesnake, hier is Here I Go Again.

Dat denkt Leen ook. Here I go again. Zometeen om 10 uur vrouwentongen. En Adrian Curvitz die dacht begin jaren 80 bij zichzelf. Ik moet iets schrijven, ik moet iets geweldigs doen. Een classic uit mijn mouw schudden. En het heet het potverdorie ook nog.

0: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
2: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
2: keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Lift het op, laat het op, werkt het op stroom. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
10: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
11: De 70's top 1000.
12: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
13: We zoeken straks de weg naar Amarillo. Er is maar één iemand die ons daarbij kan helpen, dat is Tony Christie. Your golden years. Nostalgie plus. Maar het is ruim 10 uur, hoog tijd voor het nieuws, krijgen we van Simon. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Vlaanderen gaat strenger controleren op illegale contracten in de dienstenchecksector. Vlaams minister van Werk, Soehal Demir, treedt op tegen bedrijven die huishoudhulpen via contracten intimideren met boetes, vaak €500 per klant, als ze overstappen naar een concurrent en hun vaste klanten meenemen. Ook klanten die een poetshulp mee overnemen, worden soms onterecht met claims bedreigd. Om zulke schadevergoedingen wettelijk niet mogen, riskeren overtredende dienstencheckbedrijven voortaan zware geldboetes, een schorsing of het verlies van hun erkenning. Het UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis een nieuwe PET-scanner in die hersenziektes zoals Parkinson, dementie en ALS opspoort, nog voor de eerste symptomen verschijnen. De scanner is 20 keer scherper dan een gewone scanner en brengt details in de hersenstam in beeld die voorheen pas na het overlijden zichtbaar waren. Artsen kunnen zo veel sneller ingrijpen en onderzoekers kunnen het effect van nieuwe medicijnen direct opvolgen. Het toestel wordt ook getest voor het onderzoek naar tumoren en psychiatrische aandoeningen. De 20-jarige Amerikaan Jacoby Tarp heeft verrassend een nieuw wereldrecord gelopen op de 110 meter horde. Tijdens de Amerikaanse collegekampioenschappen in Eugene klokte hij een toptijd van 12,75, waarmee hij voor het eerst in zijn carrière onder de 13 seconden dook. Tarp snoept zo het 14 jaar oude record af van zijn landgenoot Aris Merritt, die in 2012 op de Memorial van Damme tot 12,80 kwam. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maxima tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. En zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
12: Vrouwentongen met Leen de Maree.

Is this the way to Amarillo? Je zit op de goede weg, Tony. De weg waar Nostalgie Plus klinkt is altijd de goede weg. Met de beste muziek natuurlijk, die neem je overal mee. En af en toe zullen we vanaf nu over een voetbal struikelen. Want vanavond begint in Mexico het WK voetbal. 48 landen doen mee. Een record hoorde ik gisteren in de eerste voetbalshow op VRT. We gaan opzoeken hoeveel landen er in de wereld zijn. Er circuleren blijkbaar twee lijsten. 195 volgens de Verenigde Naties. En dan nog een lijst van 235, maar die snap ik niet goed. Dus als we die lijst van 195 nemen, gedeeld door 48, dat wil zeggen, 1 op de 4 landen doet mee aan het WK. Dat zou nogal eens een blamage geweest zijn, mochten we daar niet bij geweest zijn. Swat, we zijn erbij. Vanavond letterlijk de aftrap met Mexico-Zuid-Afrika. Ruimte dus voor een goede Mexican Wave op de tonen van dit hier. Ken je dit hier nog? Dat weer klonk op het WK van 2010 in Zuid-Afrika tot we er horendol van werden. Nog eens? Of moet ik zeggen, ja, de Vuvuzela noemde dat. Tot we er dizzy van werden. Welkom bij Nostalgie Plus. En vrouwen, toch?

0: trein heerlijk. Zo romantisch. Het is te zeggen, als ik alleen in een café of in een coupé zou liggen en niet met vijf andere mensen erbij, het zou echt niks voor mij zijn.
1: Gaat vreemd.
0: Gladys Knight was dat. Gisteren mijn all-time favorite, la plus belle chanson française, Joe Dassens et Si tu n'existais pas, door jullie gekozen met een overdonderende meerderheid. Ik blijf proberen samen met Rob de Nijs om de zomer erdoor te duwen. En het werd zomers, maar de concurrentie is bekelhard. Een 70s song natuurlijk, niet Engelstalig. En een van de allergrootste, die kwam uit Duitsland.

0: En dan nog eens uithalen. Jawohl, du bist alles auf der Welt, Peter Maffay. Het wordt een plakker, dat is zeker zo dadelijk. Maar welke? Komt die van Rob de Nijs, dan kies je voor A. En komt die van Peter Maffay, dan kies je voor B. En je weet weg naar je keuze. Hè?
1: Wat kies jij? Stuur A.

0: titel mag dan wel Italiaans zijn, maar hij mocht toch niet meespelen in de Italiaanse top 30 van vorige week naar aanleiding van de Italiaanse Nationale Feestdag. Want voor de rest zingt hij in het Engels, ja, en daar doen we niet aan mee als we Italiaans doen natuurlijk. Voorlaatste vrouwentongen van dit seizoen. We gaan een kleine zomerstop nemen in de vakantie om dan in september opnieuw te beginnen. En ik stel eigenlijk voor, dus vandaag hebben we nog een keuze. De afvaller gaat door naar morgen. Dan heb ik daar een Italiaanse classic uit de 70's zitten. Ik stel voor dat we de overblijver van dit seizoen gewoon als eerste plaat nemen in september. Dus denk goed na wat je gaat doen. Nog eens even de keuzes voor vandaag. Het zijn 70's platen, want we zitten in het feest van de 70's om maandag te beginnen met die top 1000. Het werd zomer van Rob de Nijs is A. En B is Peter Maffay's Doe natuurlijk. Maak je keuze via WhatsApp. Die weg hebben jullie ondertussen goed gevonden. Of kan ook nog altijd via onze site en daar een berichtje sturen.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
7: Pearl.
6: Voorwaarden op Pearl.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
10: Het beste uit de 60's, 70's en 80's.

0: vreemd.
1: Dora stuurt mijn keuze is A en Patrick stuurt dan weer B. Doe van Peter Mafia. Ik veronderstel dat de autocorrectie aan het werk is gegaan, maar ik heb het verstaan, Patrick. Jij bedoelt Peter Maffay natuurlijk, om maar te zeggen dat er ja, weer verschillende goestingen zijn, verschillende smaken en over smaken en goestingen, daar wordt niet over gediscussieerd, dat weten we. Janine, die bedankt mij dan al om Peter Maffay te draaien. Heel graag doe, dankjewel, zegt ze. Ik heb nog niks gezegd, ik heb al wel beslist in mijn hoofd, je zal het zo dadelijk horen, Janine, maar ik heb het ook begrepen, je wil heel graag doorhoren. In elk geval, de keuze is duidelijk. Maak je klaar voor een eentegel classic. Zet je in positie.

flashbacks in vele hoofden nu. Naar trouwfeesten waar dit hier gespeeld wordt. Wel, volgende week begint dat feest van de jaren 70. Met niks dan flashbacks natuurlijk. Doe van Peter Maffay. Jouw keuze voor vandaag. En dat wil zeggen dat morgen Rob de Nijs een laatste kans krijgt. Tegenover een Italiaanse classic staat dan. Staat hij dan, wat zeg ik, een van de allergrootste Italiaanse classics. En de overblijver dus van morgen steek ik in een kastje met een sleuteltje. En dat sleuteltje haal ik er in september.

0: Lekkers met Leen.
1: Zoals ik gisteren al vertelde, het koolhydratenarm dieet waar ik mij 6 weken volle bak op gestort heb, maar zonder resultaat, behoort tot het verleden. Ik heb gisteren lamskoteletjes gegeten met een beetje krieltjes uit de oven, niet overdrijven. En vanochtend een boterhammetje met een matinetteke tussen. Ik heb dat allemaal zo hard gemist. En ik dacht dan, ja, als het toch weinig resultaat heeft, het leven is te kort om dat allemaal te missen. Maar ik ga niet overdrijven, dus straks opnieuw een portie groentjes. En het worden bio-groentjes, want het is week van de bio. En het is onze chef Timon die het allemaal gaat klaarmaken.
2: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
3: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi
3: keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Taco met kip en
5: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba!
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
13: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Bakkers met Leen.
1: Chef Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je bent gezicht van de week van de bio.
2: Ja.
1: En je hebt daar een paar receptjes voor bedacht.
2: Ik heb er een 3-gang-minuutje voor gemaakt.
1: Ah, kijk eens.
2: En,
1: vandaag gaan we daar een stukje uit.
2: Ja, het voorgerecht is een heel leuk recept dat eigenlijk iedereen perfect kan thuis klaarmaken. Het klinkt ingewikkeld, maar je kunt er een keer uitpakken voor als je vrienden over de vloer hebt.
1: Oké. Okay.
2: Dus we hebben eigenlijk een gerookte zure room gemaakt. Zure room van een hoevenboerderij. Maar eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Als je zure room, en je koopt dat in de winkel of gaat dat bij je boer gaan halen. En als je in de zomer nu toch een keer toevallig je barbecue hebt aanstaan, hebt er, en laat je kolen, en je moet er gewoon een kooltje uitpakken als ze rood gloeiend zijn. En doet in een mengkom je zure room, doet dat gloeiend kooltje in je zure room en van eerst afdekken met folie.
1: Huh?
2: En laat dat gewoon een half uur staan.
1: Maar.
2: En dat kooltje gaat beginnen sisselen in die zure room. En dat gaat zo'n heel smoky barbecue smaak afgeven. Daarna doe je dat kooltje daar gewoon uit, meng je zure room en dan heb je echt zo'n heel smoky zure room. Ik werk dat af met goed wat citroenzesten, een klein beetje olijfolie en wat grof zout. Dat is super lekker en iedereen heeft een keer wel op een gegeven moment zijn barbecue buiten aanstaan.
1: Mijn mond valt open.
2: Ja.
1: Ja.
2: En daar maak ik erbij een jus van postelijn. Dus ik voor die jus van postelijn, vandaag is het perfect voor de jonge postelijn. Je gaat eigenlijk gewoon een shallotje aanstoven in boter. Goed wat shallot aanstoven, klein beetje knoflook bij. Laat dat gewoon glazig bakken. Witte wijn volledig laten reduceren, dat je echt zo'n stroop krijgt. Doe daar wat groentebouillon op. En dan hak ik in een blender, mijn blender vol met postelijn, die jus van die groentebouillon en uw look erop. Mix dat gewoon fijn door een zeefje en dan een heel fijne groene jus. En zo'n
1: mooi,
2: groen sausje.
1: Ja.
2: Zet dat terug even op het vuur, maar laat dat niet meer inkoken, want dan gaat je lichtgroene kleur weg zijn.
1: Ah, ja, ja.
2: Laat dat gewoon lichtjes opwarmen en een klein beetje boter onder monteren.
1: Mm-hmm.
2: Gewoon 2-3 kleine klontjes boter ondermengen. Dan is het eigenlijk gewoon watgene dat je vindt in de tuin. Wat jonge radijsjes, gewoon kort fijn versnijden, wat peultjes, de eerste ertjes. En stoof dat allemaal kort aan en dan doe ik mijn zure room onderaan mijn bord.
1: Ja?
2: Die zo smoky is.
1: Ja?
2: Dan al die groentjes daarop. Maar je kunt daarmee spelen. Het wat jonge kleine worteltjes. Daar mag wat rauwkost tussen zitten. Doe daar wat verse groene kruiden bij. Een beetje kervel.
1: Uh-huh.
2: En dan met een jus van postelijn erover. Wat kan je zeggen? Dat is een vegetarisch gerechtje. Maar mensen, is het blown away.
1: Ik ben al blown away van er gewoon naar te luisteren. Dat is een fantastisch gerechtje, zeg.
2: Ja, en die zure room is leuk voor op nog andere momenten ook te gaan gebruiken. Op een leuke flatbread, op een pizza. Dus als je nog een keer wil, beluister het gewoon even opnieuw. Het is echt niet moeilijk. Je hebt gewoon een kooltje nodig en een mengkom met zure room.
1: Voilà, en uw postelijn sausje ook.
2: Is heel klassiek. Ja.
1: Gewoon nog eens even herbeluisteren. Het is misschien wat veel nu. Via onze site natuurlijk, Nostalgie Plus.
2: Voilà.
1: Of via de site van het Nieuwsblad. En daarmee ga je scoren.
2: En vooral geen schrik hebben en gewoon durven met dat kooltje. Gaat echt verrast zijn.
1: Maar pak het niet met uw handjes vast.
2: Nee. En doe het misschien buiten. Let een beetje op met die kool.
1: Ja.
2: Maar,
1: enfin, moet wel even voorbereid zijn, laat het ons zo zeggen. Ja. Tot morgen voor de laatste van dit seizoen.
2: Oh, ja. Nu al.
1: Ja, nu al. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immoscoopman.
10: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. Knak, durf twijfelen.
12: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
13: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
14: De 70's Top 1000.
15: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
16: De 70's, dat zijn gitaren, maar ook heerlijke baslijnen, slagers en glamrock natuurlijk. Zometeen veel blonde glamrock haren. Your golden years. Uit 1972. Nostalgie. Maar het is ruim 11 uur, nieuws krijgen van Simon. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Renovaties krijgen geen prioriteit bij Belgen. Dat blijkt uit een studie van Belfius. Nochtans verouderen Belgische woningen, maar toch krijgt renoveren zelden voorrang bij de Belg. Plannen voor reizen, meubels of een auto gaan meestal voor, omdat verbouwen voor 3 op de 4 Belgen te veel stress meebrengt. Men vreest vooral de zoektocht naar vaklui en onvoorziene kosten, waardoor ruim de helft van de renovaties het budget overschrijdt. Jongeren kiezen bovendien eerst voor direct comfort, zoals een nieuwe keuken, terwijl oude eigenaars pas overgaan tot structurele energie-ingrepen. Verschillende industriële sectoren, waaronder chemie, staal en glas, zijn niet van plan om flexijobs toe te laten. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat de industrie het systeem weigert vanwege de veiligheidsrisico's met zware machines en gevaarlijke stoffen. Bovendien hebben de bedrijven met interimwerk en overuren al genoeg alternatieven om werkpieken op te vangen. In sectoren met grote arbeidskrapte, zoals de bouw en de zorg, komen er door de federale uitbreiding vanaf juli wel beperkte akkoorden. Steeds meer ouders zetten instanties zoals de onderwijsminister of ombudsdiensten in CC wanneer ze een klacht mailen naar de school van hun kind. Directeurs spreken van een nieuwe trend om extra druk te zetten bij bijvoorbeeld tuchtmaatregelen of slechte attesten. Ook artificiële intelligentie speelt een rol. Ouders kunnen makkelijker formele brieven opstellen en instanties opzoeken. Het kabinet Demir bevestigt het fenomeen, maar verwijst zo'n klachten altijd door naar de normale procedures. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
18: Vrouwentongen met Leen de Marais.

top 1000 die vanaf maandag start, gaat deze steelgitaar klinken. Een steelgitaar, hè? Of een soort instrumenten dat ze graag gebruikten. De Sweet en Papa Joe, want jij moet erop stemmen natuurlijk. Volgende week maandag om 9 uur beginnen we eraan aan de 70's top 1000. Zometeen heb ik schrijver Björn van den Einde aan de lijn, die net het vierde deel uit zijn thrillerreeks De Vrieze en Dournée uit heeft. 25.000 exemplaren werden van de vorige drie verkocht. Eens horen hoe hij het flikt om dat allemaal zo verslavend spannend te maken. En natuurlijk is er een exemplaar van de nieuwe Grafdelver voor jou. Ja,

tot de morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant, eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: En als ik dit dan hoor, dan denk ik, nergens anders hoor je zo'n fantastische muziek als bij ons. De Zotte Morgen van Jeff van Uitsel. Björn van den Einde was lang scenarist van televisiereeksen, jeugdauteur ook en ondertussen ook de bedenker van een thrillerreeks rond rechercheurs De Vrieze en Durné, waarvan nu het vierde boek uit is, De Graf Delver. Björn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
1: Je boeken worden omschreven als een Netflix-serie die je leest. Dat klinkt goed, hè?
2: Ja, dat komt niet van mij. Het zijn de lezers zelf die dat aan leuke reviews online zetten. En ik vond het wel een heel toepasselijke quote die dat mijn boeken goed samenvatten. Dus we delen dat heel graag.
1: 25.000 van de vorige 3 zijn er verkocht. Hoe flik je het om die boeken zo verslavend te maken? Dat is misschien moeilijk om over jezelf te zeggen, maar ik zou zeggen, wees niet te bescheiden en vertel het ons.
2: Wel, ik ben van achtergrond inderdaad tv-scenarist. Ik ben niet zo'n heel trouwe lezer, moet ik eerlijk bekennen. Ik zie me eigenlijk eerder als een verhalenverteller. Nu, bij televisie moet je met heel veel mensen samenwerken en in het boekenvak doe je lekker je eentje met dat schrijfwerk. Dus toen ik dacht van oké, ik ga ook proberen om boeken te schrijven en verhalen daar te vertellen, heb ik hetgeen wat ik heb geleerd vanuit televisie meegenomen naar het boekenvak. Bij televisie probeer je heel snel to the point te komen, heel snel met cliffhangers te werken, zodat je onmiddellijk wilt verder kijken, dat je onmiddellijk weet waar het verhaal over gaat. En ik ben zelf dus niet zo'n trouwe lezer in die zin. Als een boek wat te langdradig is, dan haak ik snel af. Dus ik dacht van oké, ik maak een thrillerreeks met ongelooflijk korte hoofdstukken die het heel snel lezen en dan hoop ik dat mensen niet afhakken. En blijkbaar werkt dat recept wel van dat, ja, een beetje als een tv-scenarist aan te pakken, zo'n boekenreeks.
1: Ja, korte hoofdstukken die telkens een klein cliffhangertje hebben, zodanig dat je verder leest, zoiets, zodanig dat er genoeg hoogtepunten in zitten om dat verslavend te maken.
2: Ja, absoluut. Zo kan je het beste samenvatten. Hè.
1: Ja. Nu, De Graf Delver, dat is je nieuwe boek, het vierde, speelt zich af in Wallonië tegen ja, een religieuze achtergrond. En ik heb eens naar jouw andere titels gekeken. Die zijn ook allemaal wat religieus geïnspireerd, hè? Nee?
2: Goh, ja, nee. Ik probeer vooral altijd op zoek te gaan naar een dorp of een stad in heel België. Waar dan een toffe legende aan vasthangt of iets waar ik mee kan gaan spelen.
1: Dit is een bedevaartsoord, hè? Ja.
2: Ja, Banneu is inderdaad een bedevaartsoord sinds 1930 ongeveer. Heeft een jonge dame daar een Maria-verschijning gezien. En ja. Sindsdien komen mensen daar langs om het geloof te beleiden. Nu, ik vind geloof wel een interessant thema. Ik heb er zo'n beetje zelf een liefde-haatse verhouding mee.
1: Ja.
2: En ik vond het wel interessant om het in dit boek te verwerken.
1: Ja. Hoe snel schrijf je hieraan? Gaat dat vanzelf, Björn?
2: Goh,
1: of is dat hard werken?
2: Dat is, in het begin is dat hard werken. Dat is een maand lang echt puzzelstukken verzamelen. En dan ga ik dat verhaal oplijnen en dan ga ik hoofdstukken schrijven. En dan ligt zo'n boek er toch op een klein half jaar. Ja, dus televisie schrijven alleen, daar moet het ook snel vooruit gaan. Dus als je dat dan meent naar het boekenvak, ja, dan kan je dat daar ook toepassen.
1: Nu Björn, als je daaraan begint, hè, weet je dan al hoe het eindigt? Of gaat dat, dat gaandeweg?
2: Dat het... De gouden regel is wel dat je wel weet wat het einde is voordat je aan het begin begint. Dan kan je ervoor zorgen dat elke regel echt op zijn plaats staat. Dat elk puzzelstuk dat je plaats staat als een reden. Bijvoorbeeld nu in het vierde boek zit een singeltje van Willy Sommers. Als een leeuw in een kooi speelt een rol. Je zou op het eerste idee denken van ja, wat heeft dat in godsnaam met Banneu en met geloof te maken?
1: Ja?
2: Of in dit geval de geschiedenis van mijn hoofdkarakter, mijn rechercheur, mijn jonge dame daar, Marjolein, heeft daar een geschiedenis mee met dat liedje. Ja, als je niet op voorhand weet hoe dat als een leeuw in een kooi in een thriller past, in een Belgische thriller, ja, dan ben je een vogel voor de katten. Dus je denkt daar dan best wel even over na. Ja,
1: ja, maar goed, een goede teaser zeg. Dit is, als ik goed tel, het vierde boek in 4 jaar tijd. Dat is een goed tempo, hè Bjorn?
2: Ja, het is leuk om te doen. En als lezer van graag lezen, dan krijg je online leuke reacties. Ja, dan raak je wel extra gemotiveerd. Want ik moet eerlijk bekennen, een boek schrijven is een eenzame bezigheid. Dus soms durf je dan ook al eens een beetje onzeker. Ook en denken van, goh, wat ben ik nu eigenlijk weer aan het doen met het schrijven van een volgende thriller. Maar als er dan lezers, lezeressen zijn die dat berichtjes achterlaten, ja, dan geeft dat weer extra moed. En de reeks is tot mijn grote blijdschap goed vertrokken, zelfs zeer goed vertrokken. Dus ja, oké, daar put een mens wel moed uit. Dus,
1: iets zegt mij
2: door.
1: Dat je al aan een vijfde bezig bent, Bjorn.
2: Ja, dat is, een mens is niet te stoppen. Maar ja, eens dat je in België duikt, en zeker ook onze popcultuur, bijvoorbeeld nu Willy Sommers. Ja, god, er is zoveel te ontdekken in ons land, zoveel leuke kanten aan dat gekke landje waar wij in wonen. Ja, daar moet je gewoon mee aan de slag.
1: Ja.
2: Oké, gruwelijke moordverhalen, dat wel, maar toch altijd met ook een knipoog naar België.
1: Ja, en dan
2: wie dat wij zijn.
1: Ja, implementeer je Vlaanderen, Wallonië, België, want ja, het speelt zich af doorheen heel België. Hè. Dat is ook wel tof, vind ik. Dat het niet alleen Vlaanderen is, maar heel België. Ja. Zeg, ik hoor jou zo in scenario's denken en schrijven. Droom je van een verfilming?
2: Wel, ja, zou ik zeggen. Dat zou je toch verwachten. Nu, ik ben nog steeds ook in het televisievak zeer actief. En ik heb ook wel een klein beetje het gevoel van, oké, weet je, laat die boekenreeks maar eerst even goed tot leven komen. Mensen vinden het wel fijn om zich die Marjolein en Nathan zelf te kunnen voorstellen. En Nathan moet ik dan eigenlijk zeggen. Sommigen hebben al wel zoiets van, die Nathan, dat is wel een lekker ding. Dat is, vinden we wel een interessant karakter. Als we die dan gaan casten, ja, dan moeten we wel zien dat iedereen dat een interessant karakter vindt. Dus nu behoort het nog tot de fantasie van mijn lezers en lezers. Misschien moeten we dat nog eventjes zo houden en dan een verfilming over een jaar of 3-4.
1: Ja, er goed in masseren eerst die boeken. Voor we aan de verfilming beginnen. Zo gaan we dat doen. Ja, dat is een goed idee, Bjorn.
2: Ja,
1: alright, Bjorn van den Einde, heel hartelijk bedankt. De Grafdelver dus van Bjorn van den Einde is vanaf nu te koop in de boekhandel. Dankjewel, Bjorn. En veel succes met de Grafdelver en het schrijven van het nieuwe boek. Hè.
2: Dankjewel, Leen. Het was een fijn gesprek. En ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van.
1: Ja, jij ook. Tot het volgende boek, zou ik zeggen. En dan heb ik een vraag voor jou luisteren, natuurlijk, voor een exemplaar. Wat is jouw setting om dit boek te lezen? Want daar gaat het over. De winnaar krijgt De Grafdelver van Bjorn van den Einde. Wat is de setting om dat boek te lezen? Schrijf het even in het kort waar en hoe je dit boek ziet lezen. En dan pik ik er... Ik ken mijn devies, olkebolken, rebelsolken gewijs, iemand uit.

0: trompetten dat ik op het einde eigenlijk alleen die trompetten hoor. De grafdelver van Björn van den Einde. Een nieuwe boek in die vierdelige reeks. Ondertussen van hem De Vriezen en Durnee. Dat boek is misschien wel voor jou, de grafdelver, als je mij een berichtje stuurt met de setting waarin je dit boek zou willen lezen. Via onze site kan dat of via WhatsAppje. De grafdelver, wat is de setting om het te lezen?
1: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.

0: actie vind je bij Bol. Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Dit is dus 56 jaar oud en swingt nog altijd als een... Ja, als wat swingt iets? Als een bamboe-takje zo. Dat swingt ook heen en weer. Dat boek, De Grafdelver, van Bjorn van den Einde. Waar ga je dat lezen? Dat was de vraag. En Christel uit Kaulil, die heeft daar een zeer bijzonder antwoord op gestuurd. Christel, goedemorgen of goedemiddag.
1: Goedemorgen en goedemiddag.
0: Christel, vertel het eens. Waar ga jij dit boek lezen of... Wat is dat boek voor jou? Wat heb je mij gestuurd?
1: Dat we eigenlijk tips zoeken om al die lijken die onder de keukenkast zitten te doen verdwijnen. Want ja, dat begint daar serieus overbevolkt te geraken.
0: Wat ligt er allemaal onder die keukenkast, Christel?
1: Een hoop lijken. Alle mensen die we niet moeten, die vermoorden we en die verstoppen we onder de keukenkast.
0: Is dat een sport bij jullie in huis?
1: Bah, laat ons zeggen dat het wel een goede fantasie is die we misschien wel eens ooit in de praktijk brengen.
0: Ja, dus als er iemand is die jullie niet aanstaat, dan denken jullie of dan overleggen jullie, weet je wat, die mag onder de keukenkast, daar verdwijnen. Ja.
1: Dan lijken we net zo'n maffiafamilie.
0: Ja, is het daar al druk, Christel, in die... Onder die
1: ja, er zitten er toch wel al een paar honderd. Dus we moeten al redelijk opschuiven om nog wat plaats te maken. Ja,
0: ja, tips uit de Grafdelver krijg je. Ja, nu hoop ik maar dat daar nooit iets gebeurt bij jullie. Hè? Want die politie staat direct aan jullie deur. Hè? Christel, dat besef je toch wel.
1: Als je in de krant ziet staan, moord gepleegd in Kaulil, dan weet je dus dat het daar zijn boek is.
0: Ik heb er niks mee te maken. Ik wil er niets mee te maken hebben. Christel, hartelijk dank. Ben je lezer? Ben je lezer?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En mijn dochters ook. Dus wij lezen heel graag. Ja.
0: Het wordt daar vechten tot de dood voor het boek De Grafdelver van Bjorn van den Einde.
1: Veel absoluut.
0: Leesplezier ermee, Christel. En dank je wel om te luisteren naar...
1: Ja, dank je wel trouwens voor het boek.
0: Zeer graag gedaan. Voilà. Dit boek is weer goed terechtgekomen. Dat voel ik. En morgen, kan ik nu al vertellen, heb ik iemand... aan de lijn die een kookboek heeft geschreven. En ook daarvan zal ik morgen een exemplaar.

0: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Vrouwentongen. Met Linde Marie.

De Killer Queen van Queen. En de volgende Killer Queen is vorige maand 65 jaar geworden. Zo'n beetje mijn leeftijd dus. Haar echte naam is onuitspreekbaar. Want Iers, 100 miljoen platen heeft ze wereldwijd al verkocht. En ze leeft als een kluizenaar. En dat allemaal dankzij dit ene nummer hier. Enya's Orinoco Flow.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Daarmee is het bijna 8 minuten voor 12 uur hier. Morgen Peter Goossens in Vrouwentongen. Grote chef-kok Peter Goossens, want hij heeft een nieuw kookboek uit. Peter at Home met Vlaamse klassiekers op zijn Goossens. En morgen zit er ook een boek voor jou in. Ik kijk er geweldig naar uit om Peter morgen aan de lijn te hebben in Vrouwentongen. Rond 10 over 11 zal het zijn. Domi tussen 1 en 4 met onder meer muziek van Bananarama, De Zombies en Lindsay de Pol. En het is niet Sugar Me, maar eerst is er Michel. Michel, maak ons lekker.
1: Dag luisteraar, dag leden. Ook vandaag 50% van de 100% gewijd aan jaren 70 hits. Niet altijd hits die misschien nog een belletje doen rinkelen. Ik vrees dat het geval is bij deze.

0: een accordeonnetje en dan ben ik helemaal verkocht natuurlijk. Hè. Canyon to Canyon, het was een bescheiden hit. Bij ons een redelijk grote hit in Nederland. Het is ook een echte Nederlander, Gus Williams heet hij. Het is Guus Willemsen. Heeft bij een groep gezeten, Solution. Dat is echt zo'n albumgroep. En hij wil iets anders doen, zo Americana-muziek, zoals dat heet. Hè? Zoals Eagles en Doobie Brothers dat maken. En je ziet er inderdaad die canyons bij. Ik vind het een heel filmisch liedje. En ik was meteen verkocht toen ik het voor het eerst hoorde in 1979. Ik heb toen alle plaatjes opgekocht. Nee, dat is niet waar. Maar wel één exemplaar. Maar dat is niet voldoende om hem natuurlijk in de top 10 te hijsen. En dus bleef hij sluimeren ergens tussen 20 en 30. En toch, ik weet zeker dat je het mooi zal vinden. Canyon to Canyon. Gus Williams, straks in 100% volledig.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
3: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
5: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
6: De 70's Top 1000.
7: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
8: Dankjewel, Leen, voor 2 uur vrouwentongen. En dan is het aan mij, en daarna Domi, daarna Seb en daarna Anne.
9: Your golden years, nostalgie plus.
10: Goedemiddag. VDAB legde vorig jaar ruim 10.000 sancties aan werkzoekenden op. En dat aan mensen die hun afspraken niet nakwamen. Minister van Werk Demir stelt dat er sneller wordt ingegrepen, maar parlementslid Robrecht Botuyne uit kritiek omdat het aantal sancties al jaren daalt terwijl de werkloosheid steeg. Volgens Demir komt die daling door de toestroom liever van langdurig zieke en leefloners die de VDAB niet wettelijk zelf kan sanctioneren. Ze eist daarom betere afspraken met de OCMW's voor een striktere opvolging. Verschillende industriële sectoren, waaronder chemie, staal en glas, zijn niet van plan om flexijobs toe te laten. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat de industrie het systeem weigert vanwege de veiligheidsrisico's met zware machines en gevaarlijke stoffen. Bovendien hebben de bedrijven met interimwerk en overuren al genoeg alternatieven om werkpieken op te vangen. In sectoren met grote arbeidskrapte, zoals de bouw en de zorg, komen er door de federale uitbreiding vanaf juli wel beperkte akkoorden. Op Tristan da Cunha, het meest afgelegen bewoonde eiland ter wereld, heeft een inwoner positief getest op het Hantavirus na een cruise op het schip MV Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt dat geval. Zo staat de teller van de cruise-uitbraak op 13 besmettingen en 3 sterfgevallen. Vorige maand werden Britse parachutisten op het eiland gedropt voor medische noodhulp. De WHO schat het risico voor het grote publiek laag in. Passagiers van het cruiseschip moeten wel nog tot 21 juni onder actieve gezondheidsmonitoring blijven. Wisselend bewolkt met stilaan meer buien, maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen, met temperaturen tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar daarna droog bij 20 graden. En zondag zonnig en zachtere temperaturen.
11: Oh, 100% Follet.
12: Met Michel Follet.

toen er nog geen sprake was van emoticons. Ik gebruik dat zo weinig mogelijk. Ik weet niet waarom. Ik heb geen hekel aan, maar toch niet te veel gebruiken. Gewoon laat die glimlach door de woorden heen spreken. Zoals James Lloyd dat deed in Keep on Smiling. Wat een superhit in Vlaanderen in 1970. De derde grootste hit van dat jaar. Grijns tot achter zijn oren, maar gek genoeg verging Nederland het lachen heel wat minder. Daar kwam het maar tot nummer 15. Ik verwacht James Lloyd toch bij de bovenste 300 van jullie top 1000 van de jaren 70 in de volgende weken. Welkom, Sen de Pape doet weer glimlachend techniek en dat hoor je ook tussen de platen door. Vandaag behoorlijk wat rariteiten uit de jaren 70. Geen evidente namen, maar dat vang ik op met vertrouwde namen, zoals Mama's Jasje, America, Manfred Mann, ILO en OMD. SMS-taal voor Orchestral Maneuvers in the Dark. Hun grote hit van 1986.

0: OMD. Ik hou het bij de afkorting, zo bespaar ik tijd. Een van hun 16 hits in Vlaanderen, waarvan er 5 hoog scoorden. En dit was er één van.
1: 100% vergeten.
0: Nu een groep die een van de voortrekkers was van OMD uit Duitsland. Triumvirat, heel knap nummer dit. Waterfall.

Heb je het gehoord? Heel merkwaardig. Deze plaat heeft een vreemde fade-out. Niet in het refrein, maar in de volgende strofe. Wat mij doet vermoeden dat het hier om een afgeknipte versie gaat. Op het album misschien veel langer, maar dit was de single Waterfall. Triumvirate trio uit Keulen. Vooral een albumgroep, dat verklaart het wellicht. En dit was de enige single die bij ons even de hitparade haalde. Wel heel mooi. Waterfall. Ze werden overigens de Duitse Emerson, Lake en Palmer genoemd. Begin jaren 90 kreeg Clouseau er een flinke concurrent bij. Mama's jasje.

Mama's Jasje. Op 3 juni werd Peter van Laat 59 jaar. Na een doortocht op het Songfestival in 1975, waarbij de Shadows, je weet wel, de begeleidingsgroep van Cliff Richard, even zongen, zwegen ze weer in alle talen in 79. Het was ook een thema waar geen woorden voor nodig waren. Goed voor 2 weken nummer 1 in Vlaanderen, Cavatina, The Shadows.

0: cavatina, of het thema uit The Deer Hunter van 1978. De Vietnamoorlogsfilm die Meryl Streep op de kaart zette, hoewel ze daar nog niet zo'n grote rol in had, en Robert De Niro natuurlijk. Het is wel een misvatting dat het deze versie is van de Shadows die in de film te horen is. Niks van, dit is een remake om het zo te zeggen. En wat je in The Deer Hunter hoort, is een uitvoering voor akoestische gitaar door John Williams. Niet de filmcomponist, maar een klassieke gitarist met die naam. The Shadows scoorde er wel een verrassende comeback mee om daarna voorgoed de hitparade achter zich te laten. Zometeen, drie dames die willen gered worden. Ik stel mij kandidaat.
1: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: De lichten flitsen.
5: De drums knallen.
4: De gitaren huilen.
5: En de stemmen stralen. Oh.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: 100% Follet.

Silver Convention, ze hadden weinig woorden nodig om hun boodschap duidelijk te maken. En dat was op elke hitsingle zo. Ze bleven altijd aandringen tot aan het gaatje. Silver Convention, ze werden gehoord in de zomer van 1975 en het was goed voor top 10 in Vlaanderen. Save Me. Net als de Shadows van daarnet deden Silver Convention ooit mee aan het Songfestival voor Duitsland dan weer. Want ze opereerden vanuit München, waar midden jaren 70 heel wat muzikale acts werden gelanceerd. Denk maar aan Donna Summer. De groep America nu, die had twee hitparadelevens. In de jaren 70 erg succesvol met vooral akoestische liedjes. In de jaren 80 met meer lieve pophits.

0: Mooi. Gus Williams, From Canyon to Canyon. Liedje dat de ongerepte schoonheid van de Canyonlands bezingt. Hoewel het dus een Nederlander is en die hebben nog niet eens heuvels. Het is een mix van folk, pop en chanson. Ja, die Nederlanders konden het toch wel in de jaren 70. En veel van die Hollandse hits worden nu weggemoffeld. Dat is jammer. Daarom straks nog twee oer-Hollandse producties. Nu eentje van bij ons, of toch zo goed als Marc Arion.
1: 100% romantisch.

Marc Arion, super populair in België. Niet alleen in Wallonië, ook in Vlaanderen, maar niet in Frankrijk. Een Belg die er geen was, even uitleggen. In feite is hij een kind van Armeense immigranten, zoals Charles Aznavour. Geboren in Valence, in Frankrijk, zonder succes zich lancerend in de Franse muziekbusiness, dan maar uitgeweken naar België in 1963, waar zijn schoonbroer in Zeebrugge een dancing had. Die begon zijn liedjes te draaien en bingo, hit na hit in Vlaanderen. Volage, volage, la lettre. En deze natuurlijk, Cathy, Marc Arion. Hij noemde trouwens ook zijn opnamestudio Cathy, waar alle groten kwamen opnemen. Onder meer Sexual Healing van Marvin Gaye werd in zijn studio ingeblikt. Marc Arion. Dat was voluit romantiek uit de jaren 60, nu een perfecte jaren 70 single. Groots, gracieus, ook heerlijk romantisch. Een van de mooiste van dat decennium. Zet me hoog in de top 1000. Peter Scallon.

0: 1 op 10, 4 sterren, 5 sterren. Peter Skellum, You're a Lady. Wat een prachtplaat. Muzikale duizendpoot die Peter Skellum, die ook voor televisie componeerde. En dat vertelde ik al eerder, net voor zijn dood in 2017... tot priester in de Anglicaanse kerk werd gewijd. Zometeen Rob de Nijs.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
3: Ho, ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
7: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
10: Bitterballen, hey, hey.
9: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hey! Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
11: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
11: Hoe komt dat?
12: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
13: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: 100% Follet.

0: terugkeer van Rob de Nijs door de Grote Poort in 73 na 7 jaar tevergeefs aansluiting te vinden met zijn fans en publiek uit de jaren 60. Dag zuster Ursula, het haalde top 3 in Nederland en vanaf dan bleef Rob omnipresent. Op 11 juni 1964 nam Manfred Mann deze hitsingle op.
1: 100% Meezinger.
2: There she was,

Opgenomen dus op 11 juni 1964. Een maand later lag het plaatje er al in de winkels en klom op naar nummer 1 in Engeland en Amerika. Manfred Mann. Holland boven. Daarnet al met Gus Williams en Rob de Nijs. En nu met The Nits.

eerste van de niet. Het guitige Tutti Ragazzi van 79. Hetzelfde verhaal als Manfred Mann in feite, want die klonk ook heel anders in de jaren 70 als de Manfred Mann's Our Band. Wel, de jaren 80 klonk de niets rond zanger Henk Hofstede plots ook helemaal anders. Kunstiger, gedurfder en volstrekt uniek. Trouwens, de niets heet al een tijdje niet meer de niets, maar kortweg niets. De wordt weggelaten. Zoals bij Eagles, Dire Straits en Talking Heads. Jongens. Je moet het allemaal maar weten. Dan toch maar simpelweg een afkorting. Veel gemakkelijker. ELO.

0: ELO. Voor wie het zich liever moeilijk maakt, Electric Light Orchestra. Een van de vele hits van het album bij de film Xanadu van 1980. Gigantische flop met Olivia Newton-John en Gene Kelly in zijn laatste rol. De film scoorde totaal niet en toch alle liedjes werden superhits. Hoe verklaar je dat? Je hebt het gemerkt, veel eigenzinnigheid in deze 100% Follet. En nu de kers op de taart, de illustre Anita Gabo, die even een relatie had met Jeff Lynne van ELO, wat verklaart dat haar enige hitsingle klinkt alsof hij zich ermee kwam bemoeien. Het fantastische Miracles van 1975. Ik geloof in wonderen en hoop daarom op een plaatje in de top 1000 van de jaren 70 volgende week, al was het maar ergens onderaan. Na een uur... Domi, geniet van je dag.
1: 100% Follet.
2: Nostalgie Plus.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
2: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
3: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
4: Goedemiddag op deze donderdag, de 11e. Langzaam maar zeker gaan we opschuiven naar de maandag, want dan doen we de start van onze 70's Top 1000. En je weet het, je kan nog altijd stemmen via onze website nostalgie.plus. Inspiratie nodig? Wat zou je zeggen van de Doobie Brothers?
5: Your golden years.
4: Listen to the music. Staat voor je klaar?
5: Nostalgie.
4: Eerst tijd maken voor het nieuws van 1 uur. Een goedemiddag.
6: Goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen is vanmorgen een man van 23 aangereden door een politieauto toen hij een zebrapad overstak. Volgens het parket reed de politiecombi met zwaailichten aan en was het onderweg naar een dringende oproep. Tijdens de rit moest de combi een stilstaande vrachtwagen inhalen. En die liet op dat moment de voetganger oversteken aan een zebrapad, maar de agent kon hem niet meer ontwijken. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is al de 3e keer in een jaar tijd dat een voetganger in Antwerpen wordt aangereden door de politie. VDAB legde vorig jaar ruim 10.000 sancties aan werkzoekenden op, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of te weinig meewerkten in de zoektocht naar een job. 170 mensen kregen een verwittiging en bijna 9.000 een tijdelijke schorsing van een uitkering. Ook bijna 1.000 mensen kregen een definitieve uitsluiting. Minister van Werk Suhail Demir eist daarom betere afspraken met de OCMW's voor een striktere opvolging. En een vermoedelijke Russische spion is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar. Dat besliste de rechtbank in Brussel. De man woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militaire goederen naar Rusland. Volgens de rechtbank omzeilde hij daarbij de Europese sancties die waren opgelegd tegen het land. Ook zijn zoon werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij samen met zijn vader leider is van een criminele organisatie. Deze namiddag meer wolken. Vanaf het westen krijgen we opnieuw regen met maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen. Maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden.

tweede samenwerking van de Funboy 3 en Bananarama na It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. Dat was Really Saying Something. En nu naar de populaire Pointer Sisters uit 1979. Dit is Happiness.

0: De band van Colin Blunstone, plaat die in de jaren 70 nog een keertje werd overgedaan door Santana met zijn eigen sausje erover. Dit was de originele van de Zombies uit 64. En She's Not There. Straks Lionel Luigi met Hello. En zometeen een disco-classic van eind jaren 70 van Alicia Bridges.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een meld, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarde op kia.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

0: iedereen was er zot van die videoclip met het blinde meisje en Lionel Richie. Wiens hoofd werd gesculptuurd. Dat was Hello.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groeven gaan we naar de jaren 70 met Lindsay de Pol, die in de jaren 70 haar grootste hit had met Sugar Me. En dan deed ze later ook nog een keertje mee naar een songfestival met Rock Bottom. Lindsay de Pol viert vandaag haar 75ste verjaardag op deze 11e juni. Een minder bekend liedje van haar is deze uit 1974. No, Honestly.

volgbaar. De stem van Neil Diamond en Desiree uit 1978. En dat was hetzelfde jaar waarin een band naar de Londense Basing Street Studios trok met een budget van maar 12.500 pond. Studiotijd was duur, dus werd de plaat op amper 12 dagen bijna nagenoeg live ingespeeld. En het leverde wel een fantastisch album op en een fantastisch begin van de carrière van Dire Straits. Dat album zet ik vandaag hier centraal. Titeloos. Het album, maar dit was Sultans of Swing, hun allereerste

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
5: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
4: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
5: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
7: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: In mode draait alles om trends, maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Mannetjes,
15: vader.
14: Bobby is zo vrolijk.
15: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
14: En waarom?
15: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
16: En wat willen we?
15: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
17: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
18: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
19: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
20: Yes, of Corsa.
19: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
20: Yes.
19: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
20: Yes.
19: En tot 8 jaar speciale garantie?
20: Yes.
19: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
21: Nostalgie Plus.

oorspronkelijk uit de jaren 60 en opnieuw een hit omdat ze zelf meespeelde in de film The Blues Brothers in 1980 en het nummer opnieuw opnam en het opnieuw dus een hit werd voor The Queen of Soul, Aretha Franklin, met straks The Beatles en Here Comes the Sun. En nu eerst de gevoelige kant, want die had ze natuurlijk en dat bleek wel haar verhaal over wat een 17-jarige allemaal moet doormaken. Janis Ian.

van de Beatles, Here Comes the Sun. Als we het over de jaren 70 hebben, dan gaan we zeker deze volgende week, ik denk eerder in de tweede week horen, want heel hoog genoteerd in onze 70's top 1000 vermoed ik dan weer. Mr. Knight of the Proms himself in 76 bracht hij het voor het eerst uit. Music van John Miles.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
2: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Oh, yellow!
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
6: Launch control, this is Houston. We are go for launch.
7: De 70's top 1000.
2: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
8: Goedemiddag. Straks weer een track uit het debuutalbum van Dire Straits. En zometeen, om dit uur mee te beginnen, Jerry Rafferty. Your golden years. Zijn grootste hit uit 78, Baker Street. Eerst tijd voor het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 aangereden op een zebrapad door een politieauto. Volgens het parket reed de politiecombi met zwaailicht aan naar een dringende oproep, maar stond de sirene niet aan. De combi haalde een stilstaande vrachtwagen in die op dat moment de voetganger liet oversteken. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is al de 3e keer in een jaar tijd dat een voetganger in Antwerpen wordt aangereden door de politie. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen. De klap was enorm, alle ramen werden weggeblazen. Het gezin bleef ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. En pech voor tennister Serena Williams. Ze moet forfait geven voor de 2e ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner blesseerde zich in het enkelspel en moet opgeven. En daardoor kan ook Williams niet verder. Williams maakte nog maar net haar comeback na 4 jaar afwezigheid. Ze is 44. Deze namiddag meer wolken met buien en maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen, maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt en 19 graden.

David McWilliams. Het leek er even op alsof je een one-hit wonder zou blijven, maar in de jaren 70 scoorde hij dan opnieuw een hitje met Can I Get There by Candlelight, The Days of Pearly Spencer. En nu naar de 70s. Nostalgie. Met The Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer.

0: Belgische dance classic uit 1983 van Nathalie hier bij Nostalgie Plus. My Love Won't Let You Down. Straks Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream? En Don McLean, die maakten in 1972 een legendarisch album met daarop de hit die als onderwerp The Day The Music Die had. Dat is voor zometeen.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 15 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Mannekes, vader. Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
10: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
15: Honda, the power of dreams.
16: Het beste uit de 60s,
17: 70s
16: en 80s.

0: vergeten groeven.
1: Tim Hardin, How Can We Hang On To A Dream? Na Don McLean en American Pie bij Nostalgie Plus. Op deze 11e juni vandaag is Glenn Leonard jarig. Die was zanger bij The Temptations in de periode van 1975 tot 1983. De man viert vandaag zijn 79ste verjaardag. En dat is een mooie gelegenheid om deze, misschien wel een klein beetje vergeten classic van The Temptations, nog eens uit de kast te trekken. Hier is Power. Power.

Eagles en Lying Eyes bij Nostalgie Plus na de Temptations. En een vergeten track naar aanleiding van de verjaardag van Glenna Lennarts, die meezong op Power die ik daarnet draaide. Het album dat vandaag in de kijker staat is het debuutalbum van Dire Straits, dat in eerste instantie niet heel erg doorbrak, maar dankzij Nederland, waar heel veel aandacht was voor Sultans of Swing, toch nog een groot succes werd dankzij de gigantische mond-tot-mond reclame. Uiteindelijk werden er meer dan 11 miljoen exemplaren verkocht van de debuutalbum van Dire Straits. In één klap kregen ze wereldfaam. Dire Straits uit 78, hun debuutalbum dus, Down to the Waterline.

0: van Roxette hier bij Nostalgie Plus. Listen to your heart. De 70s maand, heel veel aandacht voor 70s muziek. En zometeen de debuutsingle van Foreigner uit 1977.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Your golden years. Nostalgie.

Los Bravos en Black is Black. Daarvoor Foreigner met hun debuutsingle uit 1977. Het begin van een zeer succesvolle carrière. Cold as Ice hoorde je hier bij Nostalgie Plus. Why Do Fools Fall in Love? De cover uit 1981, waarmee Diana Ross opnieuw een hit had in de jaren 80. Dat is voor zometeen na Earth, Wind and Fire.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Sst, luister.
18: Zomerdeals!
17: Hoor je het ook?
18: Zomerdeals!
17: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
16: Citroën.
17: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
19: De lichten flitsen.
20: De drums knallen.
19: De gitaren huilen.
20: En de stemmen stralen.

0: is Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
4: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
0: De 70's Top 1000.
1: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
5: Een zeer goedemiddag. Het laatste uur dat ik vandaag in je radio zit met straks Mutt om mee te beginnen dit uur. Tiger Feet. Your golden years. Nostalgie. Eerst tijd maken voor het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De federale politie is binnengevallen bij tientallen klimaatactivisten. Dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen zijn opgepakt. De huiszoekingen gebeurden in een onderzoek naar verschillende betogingen van de klimaatgroep Code Rood. Die viseerde vorig jaar onder meer staalfabriek ArcelorMittal in Charleroi, omdat die wapenonderdelen zou leveren aan Israël. De activisten vernielden toen auto's en ramen van huizen werden ingegooid. De Britse premier van Defensie, John Healey, heeft ontslag genomen. Dat kondigde hij zelf aan. In een brief aan de Britse premier Keir Starmer schreef hij dat Defensie niet genoeg gefinancierd werd. Healey beschuldigde Starmer ervan dat hij niet in staat was de middelen vrij te maken die het land nodig heeft om zich te verdedigen in deze tijd van toenemende dreigingen. En ben je nog aan het twijfelen om een huisdier in huis te nemen, dan kan je misschien eens langs gaan bij het asiel. Daar wachten nog 2000 dieren op een thuis. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits. Opvallend, meer dan een kwart van de asieldieren is een kat. Maar je kan ook honden, kippen, paarden en zelfs schapen adopteren. Als je een dier in huis wil nemen, kan je alle informatie vinden op de website adopteerendier.be. Deze namiddag meer wolken met buien en maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen. Maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt en 19 graden.

geschreven door de Canadees Gordon Lightfoot als breekbaar meesterwerk If You Could Read My Mind in 1981 met een disco-sausje eroverheen van Jolo Wills hier bij Nostalgie Plus. Met Jackie Wilson, straks Reed Petit, dat is voor na. Chris de Bruyne.

0: Zo zien we meteen ook weer die videoclip met die plasticine figuurtjes voor ons. Jackie Wilson, Reed Petit, Fleetwood Mac, Everywhere, dat is voor zometeen. En Eric Clapton met een J.J. Cale classic, waarmee hij in 77 een hit had. Dat is voor zometeen.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Selection! Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
3: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
7: Dag buurvrouw. Schoon een dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s. Yo!

0: van het album Tango in the Night, Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Vergeten groeven.
0: En voor onze vergeten groef van dit uur gaan we terug naar 1962 met een band waar ene Jimi Hendrix ooit mee begon. Hij maakte kort deel uit van de band Joey D and the Starlighters in 1964. Ik draai de plaats naar aanleiding van de verjaardag vandaag van Joseph D. Nicola, die op deze 11 juni vandaag zijn 86e verjaardag viert. Lekker twisten op deze donderdagnamiddag met de Peppermint Twist.

Patrick Hernandez, 1979 en Water of Love. En één jaar eerder kreeg daar een Engelse band een budget van 12.500 pond om in een Londense studio een album op te nemen. Dat werd hun debuutalbum. 12 dagen hadden ze nodig om het bijna allemaal live in te spelen. Ik heb het over het debuutalbum van Dire Straits, waarop die grote hit terug te vinden was, Sultans of Swing. En dit gevoelige Water of Love bewees dan ook nog een keertje dat in die periode niet alleen maar synthesizers en harde gitaren nodig had om een briljant nummer af te leveren.

0: klinkt alsof het op een podium moest uitgevoerd worden. En dat was eigenlijk ook wel het geval, want dat was de bedoeling om er een hele teenage opera van te maken. Het bleef bij dit ene nummer van Keith West, ook bekend als Grocer Jack, excerpt from a teenage opera. En straks Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: De lichten flitsen. De drums knallen. De gitaren huilen. En de stemmen stralen.

0: van Nostalgie Plus.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sajo shampoo en conditioner, 5 voor maar €15.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Taco met kip en
8: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba!
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Your Golden Years.
0: Nostalgie Plus.

Het blijft nog altijd een van zijn beste, Gilbert O'Sullivan uit 1971 en Nothing Rhymed. Black Betty, dat is een heel ander spectrum dat we zo meteen gaan opzoeken van Ram Jam. Dat is voor na Dusty Springfield. Don't

de gitaren en de drums, Maramme, Ram Jam en Black Betty hier bij Nostalgie Plus. Morgen is er Villa Vinyl en daarin heb ik aandacht op vinyl natuurlijk van Off The Wall. Het grote doorbraakalbum van Michael Jackson als solo-artiest. Zometeen is het aan Seb en Michael Jackson ook nog een keertje hier. 82 met The Girl Is Mine.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
5: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Bestel nu en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
8: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
9: De 70's Top 1000.
10: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
11: Goedemiddag, ik ga je verwennen met muziek die nog beter is dan het lekkerste 4 uurtje. En Sylvester mag beginnen. You make me feel.
12: Your golden.
11: Het is 4 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
13: Goedemiddag. In de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. Er is ook sprake van meerdere gewonden, onder wie 4 zwaar gewonde kinderen. Enkele slachtoffers werden ook overgebracht naar ziekenhuizen in ons land. De Brusselse regering gaat deelsteps verbieden vanaf 2027. Die beslissing komt er omdat er steeds meer ongevallen gebeuren. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest meer dan 600 mensen gewond na een ongeval met een e-step. Dat is ruim een kwart meer dan in 2024. Ook versperren slecht geparkeerde deelsteps de weg voor anderen en ze worden ook vaak gebruikt bij schietpartijen. Privésteps blijven wel toegelaten en net als deelfietsen. En met het WK voetbal in zicht kopen we plots nog snel een nieuwe televisie. Elektronica-winkels zien nu al een grote stijging in de verkoop van televisieschermen. Handelaars verwachten deze maand een toename tot wel 70% tegenover juni vorig jaar. Bij sommige ketens is de verkoop zelfs al verdubbeld. Vooral grote schermen met een hoge beeldkwaliteit om naar sportwedstrijden te kijken zijn populair. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust met maximaal tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden.
11: Dankjewel, Fraukje. De files met 20 minuten vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook eens 40 van Antwerpen-West tot Boggerhout. E17 naar Antwerpen, 35 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de R2 richting Stabroek, een half uur tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. Op de E34 naar Antwerpen, 25 minuten extra tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En op de Brusselse buitenring komen er ook 20 minuten bij tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem.
14: Good Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

meezingen met Clouseau en Anne. Goedemiddag, het is 4:10, donderdag namiddag. Ik voel de vermoeidheid een beetje opzetten. De week is al lang geweest, lange dagen, vergaderingen en zo, ken je dat? Maar ik ben er zeker van dat ik mij vlug beter ga voelen. De muziek van Nostalgie Plus, die doet namelijk wonderen. Het is tijd voor nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Met de vakantie in aantocht legt hij ons uit hoe je jonge kinderen, of kleinkinderen, veilig vastmaakt in de auto. Ik vertel je straks waarom je vanavond zeker naar de openingsceremonie van het WK voetbal moet kijken. In jouw feest van de 70's gaat het over films. Ik wil van jou weten wat je favoriete 70's film is en welke herinnering je daar nog aan hebt. En verder een nieuwe lading 70's muziek. Zo is dit de Nederlandse band Teach in hun doorbraakhit. Het nummer met het vliegtuig op de hoes. Fly away.

0: Tom Jones met Green Green Grass of Home. Het is nog maar 4 dagen tot de start van de 70s Top 1000. De lijst met de allermooiste 70s classics. Maar ja, welke zijn dat natuurlijk? Niet wij gaan dat bepalen, maar wel jij. Jij kan ons je favorieten bezorgen. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter en hoe correcter die lijst wordt. Dus doe het zeker ook. Ga naar onze website nostalgie.plus en laat ons weten welke 3 classics jij absoluut in de 70s top 1000 wil. En als je in je top 3 wil verrassen, dan is het nummer dat ik straks heb klaarstaan misschien wel een goeie. De Canadese zangeres Patsy Galland. In haar thuisland scoorde ze verschillende hits, maar buiten Canada bleef het beperkt tot een one-hit wonder. Maar wat voor een. De disco-klassieker From New York to LA. Kaartspelen en nog meer straffen, madame, met Suzy Quatro, She's in Love with You. En Tina Turner ook.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
2: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
3: Krevel.
4: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
8: Ik ben blind.
9: Hij zit vast.
8: Ik ben blind.
9: Het licht is uitgevallen.
8: Oh. Ik dacht even...
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.

Wat een stem, wat een zangeres. En Tina Turner met Typical Male. Het is donderdag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Wel dat het geld op je spaarrekening de komende weken en maanden misschien wel wat meer gaat opbrengen. De Europese Centrale Bank heeft vandaag namelijk de rente verhoogd. Ze hoopt zo de inflatie in toom te houden, want die is de laatste weken sterk aan het stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten en de hogere energieprijzen. In aanloop naar de renteverhoging van de Europese Centrale Bank verhoogden al een aantal banken de rente op hun spaarboekjes. En er wordt verwacht dat de komende dagen nog banken zullen volgen. Er komt een Monty Python-reunie, dat heeft John Cleese bekendgemaakt. 12 jaar na hun afscheidsshows in de Londense O2 Arena begint het opnieuw te kriebelen. John Cleese, Michael Palin en Terry Gilliam gaan eind dit jaar opnieuw het podium op. Met z'n drieën en dus zonder Eric Idle. Want John Cleese en Idle hebben al een tijdje ruzie over geld. Wat mag je verwachten van de Monty Python-reunie? Wel, volgens John Cleese moet het een wonderlijk event worden waarop de leden elkaar kunnen beledigen en elkaars tekortkomingen uitvoerig bespreken. Ik ben al benieuwd. En Maximus de Kat van premier Bart De Wever voorspelt de uitslagen van het WK voetbal. En zo treedt hij in de voetsporen van onder andere Paul de Octopus. Ken je die nog? Die deed dat voor het WK in 2010. Ieder WK heeft wel zijn dier die voorspellingen doet. En nu neemt de huiskat van de wedstraat 10 of 16 beter die taak voor zijn rekening. Ieder match gaat hij voorspellen op de Instagram, want dat heeft hij. Maximus zit op sociale media. Gaat voorspellen wat de uitslag wordt. Lachend wordt er ook gezegd dat Maximus openstaat voor lucratieve aanbiedingen uit de sportmedia. De eerste voorspelling is al bekend. Volgens Maximus wint Mexico vanavond de openingsmatch van Zuid-Afrika. En zou het zo zijn? Wel, je kan het vanavond zelf zien natuurlijk. No

werd zelf ook een wereldster dankzij dit nummer. De Canadese zangeres Patsy Galla en haar grote 70s hit From New York to LA. Zometeen een bezoek aan de Eiffeltoren, de Arc de Triomphe en zoveel meer. Van New York en LA naar Parijs met Jacques Dutronc. Eerste files, ik heb voor jou de plaatsen waar je 25 minuten of meer verliest. Dat is het geval op D34 naar Antwerpen. Je schuift 45 minuten aan tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En nog eens 45 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen verlies je 40 minuten tussen UZ Gent en Beervelde. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en twee rijstroken, de linker- en middenrijstrook, zijn daar versperd. Op de Brusselse buitenring komen er 25 minuten bij tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. En op D17 naar Antwerpen ook nog 25 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West.

0: Eric Stewart bedacht dit nummer, maar de anderen van 10cc vonden het eigenlijk een beetje te soft. Gelukkig brachten ze het toch uit, want het werd een grote hit. I'm Not In Love, 10cc. Straks de bekendste zingende matrozen uit de 70s. Eerst Land of Confusion van Genesis.
1: De openingszin.
0: En we gaan quizzen voor 4 filmtickets. Vanaf vandaag kan je op tv niet meer naast het voetbal, het WK-voetbal, als dat helemaal niks voor jou is, is een avondje cinema misschien wel een leuk alternatief. 4 filmtickets kan je hier ook vandaag winnen. Als je meespeelt met de openingszin en herkent van welke 70s classic dit het begin is. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car. Er is een hele bekende 70s song die begint met deze openingszin. Maar weet jij ook welke song? Ik hoop het voor jou, want dan maak je dus kans op die 4 filmtickets. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car. Van welke 70s song is dat de openingszin? Speel mee en stuur mij het antwoord via onze website nostalgie.plus of WhatsApp, dat kan ook steeds, op 0477-900-800. Ik heb de titel en ook de naam van de artiest nodig van het nummer. Dat start met deze openingszin. You feel like Steve McQueen when you're driving in your car. Je mag je antwoord sturen vanaf nu.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
5: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
4: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Selection!
12: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
13: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
14: Wow, de Philips 65-inch OLED 950-tv. Perfect beeld, vierzijdige Ambilight, Google TV en...
13: Met €350 inruilkorting.
14: En dat kunnen we alle matchen zien.
13: Met al onze vrienden.
14: Ja, dat scoren, hè.
13: Het zal nog niet zijn.
10: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
15: Het beste uit de 60s, 70s.

0: Kan je ze nog herinneren in hun matrozenpakjes? Sailor, dit was Traffic Jam.
1: De openingszin.
0: Vandaag met Rick uit Bassevelde. Rick, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Rick, je bent onderweg naar huis. Einde werkdag bijna?
2: Ja, ik ben onderweg met de vrachtwagen naar huis.
0: Aha, oké. Okay, fijn. Wanneer ben je er?
2: Normaal gesproken nog een 20 minuutjes.
0: Oké, je kan beginnen aftellen dus naar een hopelijk fijne avond met, ja, laat ons hopen, goed nieuws ook, want je hebt meegespeeld met de openingszin. Met dit als opgave vandaag, You Feel Like Steve McQueen When You're Driving In Your Car. Van welke song is dat de allereerste zin, denk jij?
2: Movistar van Harpo.
0: Maar jawel. Dat is helemaal juist, proficiat en ik. Was het moeilijk?
2: Nee, dat is wel een van de bekendere nummers.
0: Ja, en ook die verwijzing, hè. Als er een naam in zit, Steve McQueen in de openingszin, dat maakt het wel heel makkelijk, denk ik, toch?
2: Ja, ja. En als je ganse dagen naar Nostalgie Plus luistert, dan komt er wel eens meer bij. Dat je...
0: Kan ook helpen, kan ook helpen. Het is een grote hit uit de 70s. Is dat jouw decennium?
2: Ja, ja, want ik ben van bouwjaar 61, dus ik heb dat heel bewust meegemaakt.
0: Hè. Ja, jouw jeugdjaren, veronderstel ik dan.
2: Ja, de jeugdjaren. Ja. En altijd een muziekliefhebber geweest. Dus ja. Ja,
0: zo moet dat zijn. Heb je al gestemd voor onze 70s top 1000?
2: Dat moet ik nog doen. Dat wil ik vanavond nog doen.
0: Jawel, doe het vlug. Je hebt niet zoveel tijd meer, dus nostalgie.plus. Daar moet je zijn, je drie favorieten kiezen. En deze zit er misschien wel bij, Harpo van Movistar. Dankjewel, Rick, en een fijne avond, hè.

0: Met de belletjes en al, hier kan je toch alleen maar blijven worden. Een movie star van Harpo, het is bijna 5 uur en dan neem ik je mee de dansvloer op.
1: Een discoschijf, net voor 5.
0: Met vandaag Karel Gianni in een grote high-energy disco-hit. Een nummer over een vrouw die op een nacht onverwacht een man ontmoet. Het is grote liefde, maar al even vlug is hij alweer weg. Met hartzeer en tranen tot gevolg om die zogeheten hit-and-run-lover. Geniet mee en dans mee met Karel Gianni.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
11: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
12: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
13: De 70's Top 1000.
14: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst. Nostalgie.
15: Het gaat straks over Mr. Jim, Brother Johnny en ook Rosita. Allemaal dankzij Ming de Ville. Spanish Troll.
16: Your golden years. Nostalgie.
15: 5 uur, Frauke Kajon is er met nieuws.
17: Goedenamiddag. In de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Zij werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen 1 persoon aangehouden. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar, van 2 naar 2,25%. Daarmee wil de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat afremmen. Concreet zal je dus aantrekkelijker kunnen sparen, maar lenen bij de bank wordt wel duurder. En dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken. Belfius biedt vanaf volgende maand ruim 3% totale rente op zijn spaarrekeningen. Dat is op dit moment de hoogste spaarrente in ons land. BNP Paribas lanceerde een totaalrente van zo'n 2,9% en Argenta trekt zijn groeirekening op tot 1,5%. De Brusselse regering gaat deelsteps verbieden vanaf 2027. Die beslissing komt er omdat er steeds meer ongevallen gebeuren. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest meer dan 600 mensen gewond na een ongeval met een e-step. Dat is ruim een kwart meer dan in 2024. Ook versperren slecht geparkeerde deelsteps de weg voor anderen en ze worden vaak gebruikt bij schietpartijen. Privésteps blijven wel toegelaten en net als deelfietsen. De Verenigde Staten zullen ook vanavond zware aanvallen uitvoeren op Iran. Dat heeft Amerikaans president Trump gewaarschuwd. Hij dreigde dat het Amerikaanse leger het Iraanse olieeiland Karg binnenkort zullen innemen. Dat is economisch erg belangrijk voor Iran door de olie-export. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag dan geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden.
15: Waar schuif je 20 minuten aan of meer? Ik weet het. De langste file staat op de Antwerpsring richting Nederland. Je verliest er 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 35, van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. E34 naar Antwerpen, een half uur tussen Melseren en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 naar Antwerpen komen er 25 minuten bij van Haasdonk tot Antwerpen-West. En ook 25 op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Expo. Op de R4 de ring rond Gent richting Zelzaten, 20 minuten extra tussen Gent Zeehaven en Zelzaten Noord. Brusselse binnenring 20 van Expo tot Machelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog 20 minuten van Sint-Anna, linkeroever tot Antwerpen West.
7: Good Vibrations
14: met Sebastian de Krop.

0: DeVille bij Nostalgie Plus met Spanish Stroll. Deze zomer komt er een nieuw album van Prince uit met 10 nooit eerder uitgebrachte songs. Ik heb een van zijn muzes, Sheila E., The Glamorous Life.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Eerst naar de 70s, want zoals je weet is juni 70s maand hier bij Nostalgie Plus. Met de 70s top 1000 natuurlijk, die maandag van start gaat. 2 weken lang al zijn we jou helemaal aan het onderdompelen in die 70s. We doen jou het decennium herbeleven, het decennium van de plateauzolen, de vele glitter en natuurlijk al die goede muziek. Ik heb het nooit meegemaakt, de 70s. Daar moet ik eerlijk over zijn. Ik ben geboren in 1982, dus het is voor mij een beetje onbekend allemaal. Ik probeer het te leren kennen en daarvoor heb ik jouw hulp nodig. Iedere dag werk ik rond een thema. En vandaag zijn dat de films uit de 70s. Het is een decennium met heel wat goede films. Maar ja, welke waren dat ook weer? En heb jij een favoriete film uit de 70s? Welke films herinner jij je uit de 70s? En heb je daar een herinnering concreet ook misschien aan? Wat vond je zo bijzonder aan die ene film in kwestie? En waar en met wie ben je die gaan kijken? Films in de 70s, daar gaat het over. Wat heb jij erover te zeggen? En reageer ook, en dat mag je doen, in een bericht via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477 900 800. De films uit de 70s. Ik ben al benieuwd met wat je op de proppen gaat komen en wat jouw favoriete film is en welke herinnering je daar dus nog aan hebt. Laat het weten en reageer ook even.

Straks Elvis Presley met een nummer origineel uitgebracht door B.G. Thomas. Maar in de 70s maakte Elvis er een toffe live versie van I Just Can't Help Believin'. Ik heb het over de 70s films momenteel. Welke herinner jij je nog? Wat was jouw favoriete film in de 70s? En ja, wat weet je er nog over? Dora heeft gereageerd. Turks fruit van Paul Verhoeven. Daar denk ik meteen aan. Heel omstreden destijds in Vlaanderen. Nederlandse film met Monique van de Ven onder meer. En ook Koen Uitbrecht heeft daar nog herinneringen aan. Ik ben die gaan bekijken met mijn eerste vriendin. Toen we terug de zaal uitkwamen, waren we allebei rood als een tomaat door wat er allemaal gebeurde en te zien was in die film. Christel heeft ook gereageerd. Hey, mijn meest memorabele film als kind zijnde in de 70s was Willy Wonka en de Chocolate Factory. De originele film daarvan inderdaad. Ik droomde ervan zo'n fabriek te bezoeken, wonderlijke avonturen mee te maken, smullen van de snoep en de chocolade en daarna een Oompa Loompa meekrijgen voor thuis. En Chantal die heeft ook gereageerd. Dag Sepp, ik ben er misschien wat vroeg mee. In de jaren 70 ben ik voor de eerste keer in Antwerpen naar de cinema geweest. Op zich al een wereldreis. We gingen met de tram. In 1975 werd de Sneeuwwitje heruitgebracht en spelen ze deze in de cinema. Ik herinner me zo de geur en de oude fluwelen stoelen nog van die zaal. Er kwam de pauze dan een dame rond met een bak aan een riem aan haar schouders waar je dan ijspralines kon kopen. En ja, die aten we dan op. Dat kon enkel daar in de cinema. Allemaal goede herinneringen aan de cinema en aan de films in de 70s. Wat was jouw favoriete film en wat weet jij er nog van? Wat is jouw herinnering daaraan? Je mag het ook delen via WhatsApp of via onze site.

0: Smokey Robinson and the Miracles met The Tears of a Clown. Welke herinnering heb jij aan de 70s films? Wel, Christel reageert. Grease was mijn favoriet all time. Ik was 13. Ik heb mijn oma kunnen overtuigen na lang genoeg zagen. Ik was zo onder de indruk toen ik thuis kwam dat ik er niet kon overzwijgen. De week erna mochten we van mama samen met mijn nichtjes nog eens gaan kijken. Ook voor Marlieke uit Brugge is dat haar favoriete film uit de 70s. Het was mijn middelbare schooltijd. We zongen You're the One That I Want in huis met plateauzolen en ons haar speciaal gedaan. Zoals Olivia Newton-John. Luc heeft een paar favoriete films. Saturday Night Fever. For Your Eyes Only. Want hij was helemaal zot van Gina Easton. Jaws ook. En zegt hij, na die film durfde ik niet meer ver de zee in met mijn luchtmatras. Voor wie is het? Gunther is zijn lievelingsfilm Woodstock. Toen hij in Amerika uitkwam was het succes en vooral de omzet zo indrukwekkend dat de chique Antwerpse bioscoop Rubens de film vertoonde. Groot was hun verrassing wanneer het jonge, hippe publiek op de zachte plusje stoelen begon te dansen en ze er uiteindelijk de Rijkswacht hebben moeten bijhalen om de zaal te ontruimen. Daniel Vermeulen komt uit bij de Rocky Horror Picture Show en ja, nog zoveel andere films. En ik zie bijvoorbeeld uiteraard ja, The Godfather voor Pierre uit Gent, The Exorcist. Daar dacht Lisbeth aan. Alien ook voor Els. Allee, heel wat films uit de 70s die duidelijk zijn blijven hangen. Ik ga verder met muziek uit de 70s. En een band die vorig jaar 10 keer in de 70s top 1000 stond. Queen, We Will Rock You.
1: Mannekes,
2: vader.
1: Bobby is zo vrolijk.
2: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
1: En waarom?
2: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
3: En wat willen we?
2: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
4: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op ZEP.be.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: In juni bij Xina, tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
12: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
13: Krevel.
14: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
15: Hou je van verhalen over muziek?
16: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
15: Of luister je gewoon liever naar pop?
17: Together.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Dat is altijd een beetje wegdromen voor mij persoonlijk, de muziek van The Human League. Human, zometeen mag Barry Manilow achter de piano kruipen. De eerste files, de plaatsen met 20 minuten vertraging of meer. Op de E34 naar Antwerpen verlies je 35 minuten tussen Beveren en Sint-Anna linkeroever. Antwerpse ring richting Nederland ook 35 van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 naar Antwerpen een half uur extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 25 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring verlies je 20 minuten van Wezenbeek op en tot Diegem en nog eens 25 van Diegem tot de Expo. Brusselse binnenring ook 20 van Beersel tot Anderlecht. En op de Antwerpse ring richting Nederland nog 20 minuten van Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen-West.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: We zijn in volle voorbereiding voor wat komen gaat vanaf volgende week. De 70s Top 1000. De lijst met alleen maar de allerbeste 70s muziek. Gekozen door jou als luisteraar, want dat is belangrijk. Jij kan je stem uitbrengen via onze website nostalgie.plus. Dat heeft Mirjam ook gedaan. Kan haar helaas niet bereiken, maar ik heb wel haar top 3 er even bij gehaald. Het ziet er als volgt uit. Op 3 Bohemian

0: planten en dat nummer van Barry Manilow horen katapulteert mij iedere keer terug naar de 70s. Dus op 1 voor haar Mandy, Barry Manilow.
1: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
2: Stem nu via nostalgie.plus.

0: Het is een uitstervend ras, maar ze bestaan nog steeds. Zo zag ik onlangs bij ons in het dorp aan een aantal huizen gevulde glazen melkflessen staan. Hij komt dus nog steeds langs, de melkboer. Herman's Hermit, no milk today. Straks heb ik het over het verkeer. Iedere donderdag komt Stef Willems van Vias langs met een topic gelinkt aan verkeersveiligheid. En ja, het is bijna vakantie natuurlijk, dus ik wil het even hebben over kinderen in de auto. Hoe maak je die op een veilige manier vast? En wanneer moeten ze bijvoorbeeld in een kinderzitje? Stef vertelt er straks alles over. Eerst een goede 70s meezinger van Millie Jackson. My man is a sweet man.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
5: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
9: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Het beste uit de 60s.

0: Veel van die vrolijke hitjes toch in de 70s. Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Zometeen Duran Duran, Save a Prayer. En ook Simon & Garfunkel. Maar eerst neem ik je mee naar het verkeer. Iedere donderdag praat ik je bij over verkeer en verkeersveiligheid. Met Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Vandaag voor het laatst voor onze zomerstop. Stef, een goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Seb.
0: Stef, ik had vorige week nog een discussie met een vriend van mij die beweerde dat kinderen, kleine kinderen, niet vooraan in de auto mogen zitten. Ook als die in het juiste kinderstoeltje zitten. Hoe zit dat eigenlijk? Help ons even.
1: Ja, dat is heel vreemd. Er zijn nog altijd mensen die dat idee hebben, maar dat klopt natuurlijk niet. Hè. Kinderen van alle leeftijden mogen vooraan plaatsnemen. Als ze kleiner zijn dan 1,35 meter, moet dat uiteraard in een speciaal autostoeltje zijn. Hè. De algemene regel in het verkeersreglement is duidelijk. In auto's die aan het verkeer deelnemen, moeten kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135 centimeter vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Dus belangrijk ook, als je je kind vooraan met de rug naar de weg vervoert, moet je wel natuurlijk altijd de airbag uitschakelen.
0: Oké, je zegt het met de rug naar de weg. Waarom moet ik kleine kinderen dan tegen de richting vervoerd worden?
1: Ja, tot een jaar of vier raden we aan om de kinderen tegen de richting in te vervoeren. Door een baby of een kind met de rug naar de weg, dus met het hoofdje eigenlijk gericht naar de achteruit van de auto te plaatsen, worden het hoofd en de romp van de baby, stel dat je een frontale botsing zou krijgen, tegen de rugleuning van de stoel gedrukt. En die schok wordt op die manier beter verdeeld. De hoofd en nek die zullen ook minder bewegen, waardoor het risico op nekletsels afneemt.
0: Okay.
1: En dat komt omdat een klein kinderhoofdje is verhoudingsgewijs veel zwaarder dan dat van een volwassene. Dus het is van belang dat die schok niet op die nekwervels terechtkomt.
0: Ja. Is een kind vervoeren vooraan even veilig als achteraan?
1: Ook daar zijn studies rond en die zeggen dan dat de plaatsen achterin volgens onderzoek iets veiliger zijn. Voor kinderen tot en met 3 jaar is berekend dat de kans op zware en dodelijke verwondingen vermindert met 55% wanneer dat ze achteraan zitten in plaats van vooraan.
0: Hmm.
1: Voor oudere kinderen zijn er geen statistisch significante verschillen. Maar laat ons eerlijk zijn, ik begrijp heel goed dat als je alleen in je wagen zit met je zoon of dochter die nog maar een baby is, dat je die vooraan naast jou zet. Waarom? Zo kan je beter contact met hem of haar houden om hem eventueel te kalmeren als hij bijvoorbeeld zijn tut verloren heeft. Hè, want dat gebeurt heel vaak.
0: Ja, moet je mij niet zeggen.
1: En het belangrijkste is uiteraard, en dat is misschien echt wel het belangrijkste, dat je je kind in een correct zitje vervoert en goed vastmaakt. Want ook daar zijn nog veel mensen die in de fout gaan.
0: Serieus? Ik kan me het moeilijk voorstellen. Zijn er echt nog veel mensen die hun kindje niet vastmaken in de auto?
1: Vaker dan je denkt. Uit een studie die we recent hebben gedaan met observaties in het echte verkeer bleek dat 4% van de kinderen niet was vastgemaakt. Maar misschien toch nog schrijnender, slechts 45% zat in een juist kinderzitje waarbij het kind correct was vastgemaakt. Dus meer dan de helft zit niet in het juiste zitje of wordt niet correct vastgemaakt. Misschien nog vermelden dat als je je kind niet goed vastmaakt, dat dat wel echt een zware boete is. Dat is een boete van de derde graad, dat is €174. En jaarlijks worden daar toch 5000 mensen voor beboet.
0: Ja, straffe cijfers vind ik toch. Nu, misschien ook wel een belangrijke vraag voor toekomstige mama's en papa's of grootouders, wie weet. Mag ik een tweedehands autostoeltje gebruiken?
1: Ik zou zeggen, als je weet van wie dat komt. Je moet eigenlijk altijd weten dat de historiek is van die stoel. Als hij immers al een schok te verwerken heeft gekregen, dan zit er een soort microscheurtjes in. En dat zorgt ervoor dat die stoel niet zo efficiënt is. Het is een beetje hetzelfde als een fietshelm. Als je een fietshelm tweedehands koopt, je ziet soms niet aan de buitenkant dat hij aan de binnenkant niet zo goed beschermt. Dus daarom raden we eigenlijk af om een autostoeltje tweedehands te kopen van een persoon die je niet kent. En misschien nog belangrijk voor mensen die nog meer tips willen over hoe je kind correct vastmaken, hoe correct een stoeltje kiezen, welke leeftijd, welk stoeltje enzovoort. Daar bestaat een handige site en dat heet www.kinderenindeauto.be.
0: Lijkt me heel interessant. Ga vooral kijken als je daar meer over wil weten. Stef, dankjewel ook voor al die voorbije weken en maanden. Het was fijn om jou hier iedere donderdag op bezoek gehad te hebben. En goede zomervakantie ook.
1: Ja, dankjewel. En bedankt dat ik hier elke week mocht zijn om een woordje duiding te komen geven.
0: Met plezier.

Het was Paul Simon die in Parijs een groep zag optreden, een Argentijnse groep, Los Incas. Ze brachten deze melodie en ja, het inspireerde hem om er een nieuwe tekst te gaan opschrijven. En het nummer zou eigenlijk heel belangrijk worden voor Simon & Garfunkel. Een van die songs uit Bridge Over Troubled Water. Een iconisch album als we het hebben over de 70s. En een nummer dat niet zal ontbreken in onze 70s top 1000. El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. En dan nu de Beach Boys. Dit is Sloop John B.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je het niet weg, recuperen.
2: Zegt jouw oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
0: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
6: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
7: De 70's top 1000.
0: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
8: Zoek maar al je paraplu in de kast, want we gaan op wandel. Op wandel Under the Moon of Love met Show Waddy Waddy.
9: Your golden years. Nostalgie.
8: 6 uur nieuws met Vroukje Kajon.
10: Goedenavond. In de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Zij werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen 1 persoon opgepakt. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar, van 2 naar 2,25%. Daarmee wil de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat afremmen. Concreet zal je dus aantrekkelijker kunnen sparen, maar lenen bij de bank wordt wel duurder. En dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken. België biedt vanaf volgende maand ruim 3% totale rente aan op zijn spaarrekeningen. BNP Paribas lanceerde een totale rente van zo'n 2,9%. En Argenta trekt zijn groeirekening op tot 1,5%. Wielrennen. Onze Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Voor Van Aert is het zijn 2e zege van het seizoen nadat hij in april Parijs-Roubaix won. De Fransman Hofstetter werd 2e, de Duitser Bauhaus 3e en onze landgenoot Vito Braat werd nog 4e. De Fransman Baudin behoudt zijn leiderstrui. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag dan wisselend bewolkt bij 19 graden.
8: Dankjewel, Vroukje. De files met 20 minuten vertraging of meer. Dit zijn ze op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je 35 minuten van Antwerpen-West tot Brokkerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse buitenring komen er 25 minuten bij van Grimbergen tot Jette. 25 minuten ook op de E17 naar Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen 20 minuten van Melsele tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de Brusselse buitenring ook nog 20 minuten van Wezenbeek op hem tot in Diegem.
0: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

Nick Kershaw, Ben Nostalgie Plus. I won't let the sun go down on me. Wat zeggen jou de Intruders nog? Wel, dat is een soulgroep uit Philadelphia in Amerika. Een van de eerste projecten van het producersduo Kenny Gamble en Leon Huff. Bij ons scoorden ze een grootste hit in de 70s met She's a Winner. En ja, die krijg je zometeen, de Intruders. Eerst al even vooruitkijken naar vanavond. Het is hier goed aan het regenen, dus ik denk dat we ons binnen gaan bezig moeten houden met Anne op de radio vanaf 7 uur in jouw verhaal. Of voor tv natuurlijk. Ik heb ook vandaag een kijktip en dat is er één. Ja, voor de voetballiefhebbers, hè, want het WK voetbal start vanavond. VRT Canvas zendt de openingsceremonie uit. Alleen de eerste openingsceremonie, want het WK voetbal gaat door in Amerika, Canada en Mexico. Wel, ieder land krijgt zijn eigen openingsceremonie. Amerika en Canada morgen, Mexico straks al. En ja, volgens de voorzitter van de Wereldvoetbalbond, de FIFA, wordt dat de grootste show op aarde. Wat mag je verwachten? Muziek uiteraard, met optredens van onder andere Shakira. Zij mag het officiële WK-lied voor het eerst live brengen. En verder inheemse artiesten en hedendaagse folkloristische acts die je de Mexicaanse cultuur in de kijker moeten zetten. Het zal met veel sfeer en veel kleur zijn, want daar denk je toch heel vlug aan bij Mexico. En naar verluid mag je je ook verwachten aan Papel Picado. Dat is een traditionele kunst van kleurrijk uitgesneden papieren versieringen. Ja, ik ben al benieuwd. De openingsceremonie van het WK voetbal straks om 7:55 op VRT Canvas. En daarna kan je op VRT 1 terecht voor de openingsmatch van dat WK, waarin thuisland Mexico het opneemt tegen Zuid-Afrika. En dat is een match met meteen een Belgisch tintje, want Hugo Broos is de bondscoach van Zuid-Afrika. Het gaat beginnen, de 2K voetbal, vanavond met Mexico-Zuid-Afrika om 7:45 op VRT1.

0: Helemaal alleen op het grote podium van Woodstock. Zo begon het allemaal voor deze Melanie. Beautiful people. Heb jij in de 70s ook ooit muziek gespeeld? Of misschien wel in een groepje opgetreden? Wel, dan kan je het wel, hè. In een busje van optreden naar optreden. Instrumenten meesleuren. Versterkers zeker ook. Wel, de volgende mannen die hebben dat ongetwijfeld ook gedaan. En die versterker was voor hen een hele belangrijke, want die mocht goed hard staan. Ik heb Status Quo zometeen met een van die vele grote 70s classics van hen. Ik ben ervan overtuigd dat het, denk ik, mooi gaat eindigen in de 70s top 1000, want daar heeft het zeker een plaats in. Down, down, Status Quo, zometeen.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
4: Your golden years.

0: Whatever You Want deed het vorig jaar het best in de 70s top 1000, want stond in de top 100. Deze ook bij de eerste 500, maar mag hoger voor mij. Dus stemmen via nostalgie.plus, Down Down van Status Quo. Zometeen haalt Axel Red herinneringen op aan de jaren 60.
1: Het Nostalgie.plus muziekrad.
0: Eerst ga ik jouw hulp even inschakelen, want jij mag de muziek kiezen hier in Good Vibrations. Jij bepaalt wat ik straks speel over een kwartiertje ongeveer. En dat doen we iedere dag aan de hand van één letter. Eén letter die bepaald wordt door het grote Nostalgie Plus muziekrad. Ik ga zo meteen een draai geven aan dat rad. Er staan 26 vakjes op. Eentje voor iedere letter van het alfabet. En welke letter het vandaag wordt, gaan we nu zien.
1: De letter C.
0: Vandaag de letter C. Daarmee mag jij dus muziek kiezen. Een zanger, zangeres of groep waarvan de naam begint met een C. En zo zijn er wel wat, denk ik. Ik moet spontaan denken aan Cliff Richard met de C. Maar er is meer. Cher bijvoorbeeld. Of The Communards. Dat is natuurlijk ook met een C. Wie wil jij horen? Graag aan je van deze drie. Of toch nog iemand anders? Je kan het nu laten weten. Reageer even. En stuur een bericht via de website nostalgie.plus. Of in een appje via WhatsApp mag dat ook. Ons nummer 0477-900-800. De letter C. Dat is het vandaag dus. En jij mag kiezen een groep, een zanger of een zangeres waarvan de naam begint met een C. Wie wil jij horen? Laat het weten.

Ze heeft een mooi gevulde zomeragenda met onder andere de Locus Feesten en Gen Jazz ook. Axel Wits met Kennedy Boulevard. Zometeen de Manhattans. Kiss and say goodbye. Daar zijn ze een beetje te vroeg voor, want het is nog maar 6:30. En dit zijn de files onderweg met een kwartier vertraging of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E34 naar Antwerpen ook 25 van Melstelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 naar Antwerpen komen er 20 minuten bij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Brusselse buitenring 20 van Vilvoorde tot Jette. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen ook 20 minuten tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En tenslotte een kwartier vertraging op de Brusselse buitenring van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. En ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Als ik het mij goed herinner, dan hadden we gisteren nog de A in het Nostalgie Plus muziekrad. Deze had toen ook gekunnen. Aha, met Take On Me. Vandaag staat het rad stil bij de letter C. En dus speel ik de komende minuten alleen maar artiesten of groepen met de C als eerste letter in de naam. Als je een idee hebt, een suggestie, je mag het ook sturen via Nostalgie Plus of WhatsApp. 3 speel ik er na elkaar, gekozen door jou als luisteraar. En de eerste komt van Geert uit Speer. Hij wil graag Crowded House, Weather With You. Breng me terug naar het middelbaar, zegt hij. En het vrij podium op het einde van het jaar, daar heb ik het met een paar klasgenoten gebracht. Crowded House komt eraan. Ook Maaike koos daar trouwens voor. En ik heb de favoriet van Luc uit Wetteren. En ook Joke uit Liedekerke. En dat is de C van Candy Staten.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Mannekes,
3: vader.
2: Bobby is zo vrolijk.
3: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
2: En waarom?
3: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
4: En wat willen we?
3: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
5: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
6: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar 6,99 euro voor 2 pakken.

0: dat kan tellen.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Sandy Staten, Young Hearts, Run Free, dat is een C. En je kreeg er ook al eentje met de Crowded House.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Nog eentje, een derde, heb je te goed. Een artiest of groep waarvan de naam begint met een C. Gekozen door de luisteraar. En er is weer veel binnengekomen. Waarvoor dank. Wat zoal. Mia en Philippe uit Erpenmeren denken aan Claude François. Ik zie dat Annie bij Corrie Konings uitkomt. Jamie dan weer bij de C van de Confetti's of de Communards. Luc dacht aan Charlie Rich. Ik zie voor Chris de Cure. Voor Peter Chris Isaac. De Counting Crows voor Dirk. Chicago voor Emmanuel of Carole King ook. Christine dacht aan de Cats. Luc aan Cynthia Clay. Nestor aan Cliff Richard. Ik zie ook binnenkomen Chagrin d'amour voor Peter Coimbelle, maar hij nam niet op. Jammer. Chacun fait ce qu'il fait plaît. Dat is het. Heel goed nummer ook. Verder Chantal dacht aan Creedence Clearwater Revival. Chris de Burg zie ik er ook aan. China Crisis voor luisteraar zonder naam. Wat nog? Ja, van alles. Hè. Carole King ook voor Mieke. Allee, het lijstje is heel lang en Luc uit Sinai heeft er ook nog eentje aan toegevoegd. Luc, een goede avond.
2: Ja, hallo, goeie avond.
0: Vertel eens, wie mag het voor jou zijn?
2: Ook de Cleveland Clearwater Revival, maar toepasselijk, Who Stopped the Rain?
0: Ja, is daar in Sinai ook stevig bezig?
2: Ja. Het is hier al een paar uur van
0: Serieus? Ja, oké, maar je zit binnen voor de radio, dat is nog het beste van alle. Creedence Clearwater Revival, dat is terug naar je jeugd, denk ik, hè?
2: Ja, dat is helemaal terug naar het begin van mijn jeugd. Ik ben van 58 dat is het begin van de jeugd. En dat is me altijd bijgebleven tot op heden. En ja, die authority die treedt hier nog regelmatig in België op.
0: Zeker.
2: Jammer genoeg nog niet gezien, maar als ik ooit de kans nog eens krijg, wil ik dat wel eens graag zien.
0: Moet je doen. En intussen maak ik het goed met de muziek van Creedence Clearwater Revival. Who Will Stop the Rain? Hopelijk helpt het een beetje. Hè, Luc?
2: Ik hoop het.
0: Dank je en nog een prettige avond.

0: Who Will Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival, gekozen door Luc uit Sinai. 7 voor 7 staat mooi op de klok. En het wordt nog mooier na 7 uur met jouw verhaal. En Anne, goedenavond Anne.
1: Goedenavond Seb.
0: We gaan het over de 70's hebben. Jouw verhaal van...
1: Jouw 70's verhaal.
0: Voilà, inderdaad. Gelinkt aan films.
1: Ja.
0: Want dat was het thema vandaag, ook bij mij. Heb jij zo'n favoriete 70's film nog?
1: Goh, 70's herinner ik me zo niet. Ik denk, de eerste film, want ik was vrij jong ook nog. De eerste film was Sneeuwwitje, denk ik.
0: Ja, ja,
1: ik
0: kwam ook binnen van mijn luisteraar.
1: Ah, is het waar?
0: Ja,
1: Sneeuwwitje in Hasselt. Die is me wel bijgebleven met nog vrij oude beelden, als ik er nu nog aan terugdenk. Maar dat het echt startte, bioscoop en zo, was pas begin jaren 80 met Xanadu.
0: Ja. Ja. Oké, goed. Maar de 70's films, er zijn er vele uiteraard. Grease kwam ook binnen. Ja. Saturday Night Fever, noem ze maar op. Jij gaat er verder op dat onderwerp. Hè?
1: Ik noem het veel momenten, omdat het echt een beleving is. En ja, ik denk zo je eerste lief of zo kan ook aan film gelinkt zijn.
0: Zeker.
1: Ja, hoe beleefde je dat? De bioscopen van vroeger waren ook heel anders als nu, veel persoonlijker. Dus welke bijzondere filmmomenten heb je?
0: Ja, jouw filmmoment uit de 70's. Je mag het nu al delen via nostalgie.plus of WhatsApp. 0477-900-800. Daarnet zaten we nog in de regen met CCR. Nu wordt het zowaar zomer met Rob de Nijs. Het werd zomer.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoop, man!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
10: En hier uw linkeroor.
9: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
10: Wat blief?
9: Zie je het wel?
10: Oh, amai, dat is ampetant.
9: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
10: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
9: Wat?
10: Aan halve prijs.
9: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
10: Wat blief?
9: Bij Hans.
10: Ja, ja, het kan anders.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Nog 4 dagen en we beginnen eraan.
15: Launch Control, this is Houston. We are go for launch.
16: De 70's Top 1000.
17: Ga naar nostalgie.plus en stem jouw 3 favoriete classics in de lijst.
18: Nostalgie naar Mexico 1970. Mexico trapt af tegen Zuid-Afrika om 9 uur. Eerst jouw 70's verhaal.
19: Your golden years. Nostalgie.
18: En WK-nieuws meer dan waarschijnlijk met Vrouwtje.
20: Goedenavond. De Nederlandse politie onderzoekt het dodelijk ongeval in Vogelwaarde waar een autobestuurder inreed op een groep fietsers. Het gaat om 14 kinderen en 2 begeleiders die op klasuitstap waren. 2 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Ze werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen 1 persoon opgepakt. Het dreigt opnieuw onrustig te worden in Brussel. Dit keer door een betoging tegen een lezing van Jordan Bardella in het Vlaams parlement. Dat is de voorzitter van de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National. Hij werd uitgenodigd door Vlaams Belang. Intussen zijn zo'n 500 betogers samengekomen. Op advies van de militaire politie is de commissie mobiliteit zo net opgeschort. Er zijn ook 3 metrostations gesloten. En over een half uurtje start de openingsceremonie van het WK voetbal. Die vindt dit jaar in de VS, Canada en Mexico plaats. Gastland Mexico krijgt de eer om het WK te openen tegen Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Duizenden agenten staan paraat rond het Aztekenstadion, want fans zijn al vroeg afgezakt om te vieren. Straks om 9 uur dan volgt de aftrap tussen Mexico en Zuid-Afrika. De wedstrijd kan je volgen op VRT1, de openingsceremonie op VRT Canvas. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden.
16: Jouw verhaal.

Son of My Father in de hitlijsten, terwijl The Godfather mensen massaal naar het grote scherm lokte. Jouw 70s films na Sepp vervolgen we in jouw verhaal. Welk bioscoopmoment vergeet je nooit meer? Welke film, maar ook welk filmgezelschap en welke filmzaal, want die waren vroeger een pak gezelliger en persoonlijker dan dat vandaag meestal het geval is. Voor het WK-feest straks losbarst, pak je laptop of je mobiel en deel jouw 70s filmverhaal via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

The sweetest feeling voor Annie is dat zo gepiept als de film Grease nog eens voorbij komt. Ik zag die film met mijn beste vriendin, schrijft ze, in de cinema. En wij kwamen buiten alsof we zelf Sandy waren. Nog lang nadien probeerden we op school zo'n zwierige rok en die houding na te doen. En ik denk ook dat ik mij sinds die film niet meer als een klein meisje, maar als een jonge vrouw ging voelen. Ja, geen Sandy misschien, maar wel heel uitgesproken Annie. Met een eigen muziekje, hè.

0: Les poppies, non, non, rien n'a changé, toch wel, want sinds het WK voetbal in 70 kijken we in kleur. De WK-gekte 2026 is nu wel voelbaar, hè. TV-schermen, beamers en soundbars vliegen de deur uit. Ondertussen blikken wij terug op films die ons ooit naar het grote scherm lokten. Jouw 70s filmmoment op Nostalgie of via Nostalgie.plus en op Nostalgie.plus natuurlijk. We gaan stappen met Lou en met Ray.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Het beste uit de 60s, 70s,

Wild Side. Jouw filmmoment, hoi Anne, schrijft Renilde. Voor mij was dat absoluut Star Wars. Ik ging met mijn broer vooral om hem een plezier te doen, maar eigenlijk was ik helemaal verkocht. Dat gevoel dat er een hele wereld bestond buiten de onze, dat vond ik gewoon magisch. En ik denk dat die film mijn fantasie voor altijd heeft opengezet en me zelfs kon inspireren voor een lange carrière als decorontwerpster. Decorontwerpster, Renilde. Het zijn wel geen special effects, maar daar wil ik toch ook nog wel eens het fijne van weten. Wat een filmische bezigheid.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, bed, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

In een modernere versie zou hij er misschien ook iets als kok aan kunnen toevoegen, tenzij dat ook werken is. Niet met wat lectuur van meesterkok Peter Goossens in huis. Peter at Home heet zijn nieuwe kookboek. Kan van jou zijn als je afstemt op Leen. Morgen tussen 10 en 12. Dankjewel, Ramses Shaffi. Hey Anne, mijn allereerste bioscoopfilm is geleden sinds 1978, schrijft Sophia. Samen met ma, pa en zus. Stilzitten kan ik nog steeds niet en toen al helemaal niet. Dus ik danste die film door fonetisch mee te zingen. Meezingen in de cinema. Toen kon dat nog, geloof ik. Ja? Kon dat toen? Wie weet.

0: En toch, we doen niet anders, hè, met Michel zometeen bijvoorbeeld, die al bijdroeg aan onze 70s top 1000. Hier over 3 dagen. Hij stemde voor een groep met 1 voet in de cinema. Meer hoor je na eentje voor de New Wavers.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Info op volkswagen.be. Jouw

0: de 70s had je een groep als de Eagles. Geen typische filmmuziekgroep, maar gitarist Joe Walsh schreef al wel eens wat filmmuziek. Bijvoorbeeld voor de cultfilm The Warriors bijvoorbeeld. En ze kunnen, vind ik zelf, dan ook heel filmisch klinken. Hele goede avond, Michel. Hoe kun jij je daarin vinden, in dat wat ik je net allemaal verteld heb?
1: Goedenavond, Anne. Ja, zeker. Ik kan me daar zeker in vinden.
0: Ja.
1: Ik was ongeveer 23 en toen heb ik eigenlijk de Eagles ontdekt via een greatest hit album. Want de Eagles hadden ondertussen 4 studioalbums opgenomen.
0: Oké. Okay.
1: En er kwam een verzamelaar, de greatest hits. En op die verzamelaar daar stonden eigenlijk de 10 grootste hits van die 4 studioalbums.
0: Ja.
1: En ik kocht de blauwe LP, want dat was een langspeeltaap. En daar stonden die nummers op en dat was fantastische muziek. Dat was die country-achtige rock die zij speelden. Dat was ongelooflijk.
0: Dat is een beetje zoals ik de Beatles heb ontdekt. Want bij mij begon dat ook met het blauwe en het rode album van de Beatles.
1: Ja, echt waar. En daar stond dan de kop van de adelaar op, van de arend op.
0: Ja.
1: En dat was...
0: Dat was
1: eigenlijk het embleem van Amerika. Hè?
0: Ja, helemaal, helemaal. 2 nummers van de Eagles in onze top 1000. Maar we gaan eerst even kijken. Joe Dolan staat er ook in. Die staat bij jou op nummer 3.
1: Ja, Joe Dolan ook. Eigenlijk kon ik geen nummer 3 kiezen, want ik houd van alle muziek van de 70s. En daarom heb ik maar een nummertje gekozen dat eigenlijk, denk ik, minder aan bod komt.
0: Ja.
1: En dat is dat You're Such a Good-Looking Woman van Joe Dolan, van die Ierse zanger.
0: Ja. Ja. Omdat het te weinig aan bod komt.
1: Ja. Ja, dan dacht ik ga hem een pushje geven en misschien...
0: Ja, dat is heel sympathiek, hè? En er zijn heel wat luisteraars die het zo aanpakken. Van er mag wat verandering in, ook in die tops.
1: Ja, zeker en vast. Hè, want ik ken alleen eigenlijk... vorig jaar stond alleen Lady in Blue van Joe Dolan in de top 1000 van de 70s.
0: Dus mag wat anders
1: zijn. Dit liedje is eigenlijk even mooi en toch wat minder gekend in België. Ik
0: ben heel benieuwd. Heel benieuwd of het erin komt. Ja, en dan dus heb je de Eagles. En dat zijn 2 nummers voor jou. Tequila Sunrise. Maar dan toch, als je zegt ik kies graag eens wat anders. Op nummer 1, Hotel California.
1: Ja, dat is natuurlijk de hut van hut. Hè? Hotel California.
0: Dat is hut van hut. Ja, en waarom is dat natuurlijk hut van hut?
1: Ja, die muziek. Die gitaarmuziek die begint. Ik ben ook naar concerten geweest van de Eagles trouwens in het Sportpaleis.
0: Ja.
1: Met Glenn Frey en met Don Henley nog.
0: Ja.
1: En, maar eerst ga ik iets zeggen over Tequila Sunrise.
0: Oké.
1: Okay. Als je die set ziet, als ze opkomen, dan zitten ze met 4 vooraan. En dan die akoestische gitaarmuziek, dat is ongelooflijk. En dan voel je echt... terug in de 70s. En dat Mexicaans deuntje van die country rock, dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik hoor het, je beleeft het helemaal terug opnieuw, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, fantastisch.
1: En dan ben ik daarna ook nog eens... spijtig genoeg is Glenn Frey in 2016 overleden. En daarna ben ik dan nog eens gaan zien. En toen was het Deacon Frey, de zoon van Glenn, die eigenlijk de papa verving. Hè?
0: Ja, dus bijzonder, hè?
1: Ja,
0: heel bijzonder.
1: Ja.
0: En hoe was dat concert?
1: Maar, ja, als ik op die concerten was, dan voelde ik mij terug helemaal in de 70s. Hè. Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: En dan dacht ik, nu kan ik niet meer gaan, want de Eagles komen niet meer naar België. Vorig jaar zijn ze in Nederland geweest, maar ik kon geen ticket meer bemachtigen. En dan dacht ik, ik moet er iets op vinden. En nu zijn er heel goede tribute bands in Nederland. En daar ben ik al een paar keer naartoe geweest. En de muziek is identiek aan dat van de Eagles. En de zang, dat is ongelooflijk.
0: Is er een...
1: Die mensen hebben zich helemaal ingeleefd in de Eagles. En dat is een concert van 2 uur. En je waant je echt in de sterren.
0: Bij de echte.
1: Ongelooflijk. Ja.
0: Is er een bepaalde coverband die je kan aanraden?
1: Dat zijn 2 Nederlandse coverbands. Dat zijn de Eagles Legacy. Dat zijn die van die tv-programma's die ooit geweest zijn en die nog altijd lopen, geloof ik, over tribute bands. Die hebben daar aan meegedaan.
0: Ken ik niet, nee. Ja.
1: De Eagles Legacy en de Dutch Eagles, dat is een andere groep.
0: Okay.
1: Vorige week ben ik trouwens nog in Hulst naar een optreden geweest van de Eagles Legacy.
0: Dus, Oké, super. Dus de Eagles Legacy en wat was de tweede?
1: De Dutch Eagles.
0: De Dutch Eagles. We gaan ze in het oog houden. Als ze nog eens in de buurt zijn. Michel, dank je wel. We gaan luisteren. Ik wens je heel veel plezier. En ook met onze top 1000 die vanaf maandag van start gaat. En een fijne avond nog.
1: Voor u hetzelfde, Anne. En bedankt voor het belletje.
0: Graag gedaan. Groetjes.
1: Salut.
2: Wat zijn jouw favorieten uit de 70s?
3: Stem nu via nostalgie.nl.

Come on, everybody, geloof het of niet, maar Erwin liet zich door de film Rocky bewegen om te gaan sporten. Het mooie weer dat eraan komt wil er ook al eens bij helpen. Begin volgende week 25 graden, heb ik horen vallen. Heb je meteen een antwoord op de vraag in die heerlijke meezinger van CCR na 8 uur? En na deze guitige Claire van Gilbert O'Sullivan. Het is er eentje van 1972. En je kan erop stemmen, nostalgie.plus.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Jouw verhaal.

doet er niet zo toe, maar dat het stopt, dat lijkt wel helder nu. En het blijft ook draaglijk voor kinders en kleinkinders in volle examen straks. En daarna een filmpje meepikken, of hoe deed je dat in de 70s? Jouw meest filmische bioscoopmomenten, nostalgie.plus of 0477-900-800 via WhatsApp. Vertel me over die ene film of scène die je nooit meer vergeet. Je fijnste filmgezelschap daar op de achterstrij in het donker. En waar ging je het liefst naar de bioscoop? Jouw verhaal en een beetje snel, hè, want ja, ze moet nog naar het station, hè.

momentje om rustig de patatjes te laten verteren. Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest Word. En ik maar denken dat mijn filmmomenten in de 70s heel beperkt waren. Maar The Wiz zag ik ook natuurlijk. Alleen niet in de bioscoop zoals Christel. Hey Anne, qua 70s film herinner ik mij nog The Exorcist, die ik grotendeels met mijn handen voor mijn ogen gezien heb. En dus ook The Wiz met Diana Ross en Michael Jackson. Vooral de scène in Emerald City met kledij die van kleur veranderde, sprak tot mijn verbeelding. Dank je, Christel.

0: Ondertussen is er een nieuw WK voetbal in productie en dat vraagt om feedback van chef sport Pieter-Jan Kalkoen, live vanuit Amerika waar hij de Rode Duivels volgt. Sepp belt hem morgen tussen 4 en 7 en TV-watcher Isabel de Ridder kijkt dan vooruit naar Heel Mijn Hart. Een nieuw programma op VTM vol pakkende verhalen over mensen die hun partner verloren. En Stefan uit Gent, die vertelt hier zometeen over zijn filmmoment.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: zo bijzonder, hè, dat ik elke avond bijna een stukje van jouw wereld mag zien. Bedankt voor je verhalen en berichtjes elke avond. En ook Stefan luistert trouw vanuit Gent. Ik mocht hem bellen op zijn vaste lijn. Een hele goede avond, Stefan.
1: Ja, goedenavond, alle luisteraars. Dag, Anne.
0: Dag, Stefan.
1: Hallo.
0: Hallo. Zeg, je luistert... Het zijn mijn zaken niet, hoor. Je hoeft er ook niet op te antwoorden. Maar je luistert vooral tussen 8 en 9, schreef je. Is daar een reden voor?
1: Ja, wel, ja, inderdaad. Ik kijk naar het VTM-nieuws.
0: Ah, ja.
1: Het uitgebreid weerbericht.
0: Ja.
1: En dan sluit ik en ik kijk niet meer naar televisie. En dan luister ik naar jou tot... In feite naar jullie, naar jou tot 9 uur en ja, dan tot 10 uur ongeveer. En
0: ja,
1: dan ga ik slapen.
0: Ah, oké, fijn om te horen. Zeg, Stefan, we bellen over jouw filmmoment en dat speelt zich af op zaterdagavond in de disco.
1: Ja, wel. Maar ik wil het vooal hebben over de film Saturday Night Fever.
0: Ah, wel, want, ja, zaterdagavond in de disco.
1: Ik was toen een teenager... want ik ben geboren in 60.
0: Ja.
1: En Saturday Night Fever, ik vond dat een fantastische film, echt waar. Ik ben die verschillende keren gaan zien, een keer met mijn zus, een keer alleen. Een keer... Het is een beetje zoals recenter de meisjes. Telkens gingen kijken naar Titanic. Hè?
0: Ah ja.
1: En ik vond dat zo'n goede film. En dan natuurlijk muziek, hè.
0: Ja, ja.
1: Oei, sorry. Hoort je mij nog?
0: Ja, ik hoor je nog.
1: Ja, sorry. Ik heb een verkeerde knop ingeduwd. En de muziek natuurlijk. En dan, ja... Maar wacht, hoor.
0: Ja, ik hoor je. Toch. Je valt af en toe een beetje weg.
1: Ja, de film werd met de jaren heen... Allee, vond ik het een beetje verouderd.
0: Ja.
1: Maar de muziek, die is gebleven... En allee, elk liedje, was het nu de Bee Gees of War van, hoe noemt hij daar? Enfin, ik vond het allemaal super muziek. Het was een fantastische film eigenlijk.
0: Ja. Volg je John Travolta nog?
1: Nee, maar ik heb wel een anekdote waaraan mijn vrouw mij daarnet herinnerde.
0: Oké.
1: Nog jaren later ging ik dan uit in een... Dansing in de Klein Turkije in Gent.
0: Ja.
1: En ik kleedde mij als John Travolta helemaal in het wit.
0: Oh, wauw. Ja.
1: echt afschuwelijk, want ik had zelfs witte schoenen. En dan mijn toekomstige vrouw, die mij gezien heeft, die heeft gezegd, dat kan niet. Ik moet Stefan absoluut relooken. en dan is ze op mij verliefd gevallen en zijn we getrouwd.
0: Ah, oké. Voilà. Dus ze heeft je eerst getransformeerd. Dat is wel slim, hè? Eerst getransformeerd. En dan?
1: Ja.
0: En dan dacht ze, oké, nu kan het.
1: Ja, en volgend jaar 40 jaar getrouwd.
0: Oh, proficiat. Hoe heet je vrouw?
1: Wat is?
0: Hoe heet je vrouw?
1: Martien.
0: Martien. Mooie naam, hè, Stefan en Martien.
1: Luisteren, oh,
0: oké. Ja. Hele goede avond, hè, Martien. Oh, wat een zalig verhaal, zeg. En heb je dan ook gestemd voor een nummer uit Saturday Night Fever voor onze top 1000?
1: Nee, top. Want mijn genre muziek is eigenlijk hard rock.
0: Ah ja,
1: en ik heb gestemd 2 keer voor Led Zeppelin.
0: Oh, van welke? Welke?
1: The Way to Heaven.
0: Ja?
1: De andere daar...
0: het andere daar.
1: Nog harder, de naam ontsnapt mij.
0: Wacht eens even, nu kan ik er zelf ook niet meer
1: maar
0: op komen.
1: Maar alleszins, ik vond dat er een beetje te weinig hard rock is op Nostalgie Plus. Dus ik heb gestemd voor,
0: Dus nu heb je lange haren.
1: Led Zeppelin was net voor mijn tijd eigenlijk nog. En ik vind dat die plaats, Stairway to Heaven, die heeft gewoon alles... He, zowel zang als piano, als elektrische gitaar, enfin alles. Dus
0: ja,
1: ik
0: alles
1: vond
0: zit erin.
1: Een fantastische song. En vorig jaar heeft die geëindigd op nummer 13. En ik hoop dit jaar nog een beetje hoger.
0: Oké, ik hoop met jou mee, Stefan. Ik vind het ook wel een hele beweging van John Travolta naar Led Zeppelin. Maar goed... Ja, je vrouw heeft je duidelijk...
1: Je hebt gelijk, maar het is de waarheid. Ja. Ik hoorde destijds graag inderdaad John Travolta, ja. Maar nu eerder Led Zeppelin. Ja.
0: Oké, dat is te danken aan je vrouw misschien. Ik weet het niet. Ik ga het hierbij laten.
1: Ja.
0: Stefan, veel luisterplezier. Dankjewel dat ik je mocht bellen. En nog een hele fijne avond.
1: Ja, voor jou ook. En tot genoegen, hè.
0: Ja, tot gauw. Joe.

Ik denk dat het in de Cameo was in Hasselt, mijn eerste bioscoopfilm Sneeuwwitje dus. Een animatiefilm, maar wat voor een natuurlijk. Daarna begon het pas echt hè, in de 80's, begin 80's met iets als Xanadu. En voor Annie was het een beetje zoals voor Stefan. Saturday Night Fever, dat was haar absolute 70's filmmoment. Ik ging die zien met mijn toenmalige lief, laat ze weten. En ik herinner me vooral hoe iedereen nadien anders uit die filmzaal kwam. Alsof we allemaal een beetje verwilderd waren. Ik kon niet dansen zoals John Travolta, maar die film die gaf mij wel zin om uit mijn schulp te komen. Goed zo, Annie.

film is, maar geen filmmuziek. Dit project van Barry White. Hij mag erin in onze 70's top 1000. Begint nu echt wel te spannen, hè? Nog 4 keer slapen en we tellen af. Maandag om 9 uur staat Leen voor je klaar met de nummer 1000 aan haar zijde. En de hardst blinkende onder de 70's classics van onderaf. En ja, jij kiest, hè?

Raymond van het Groene Woud had in de 80's een duidelijke link met film. Hij verzorgde de muziek bij Brussels by Night en speelde zelf ook een hoofdrol in Na de Liefde van Jacques Boon. En dan het 70s filmmoment van Herman aan, ik denk, aan One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ik zag die met een paar vrienden en we waren er echt stil van. Gebeurt niet vaak. Meestal gingen we na de cinema nog iets drinken en een beetje lachen. Maar die avond ging het gesprek over vrijheid. Jezelf blijven, niet zo zomaar overal in meelopen. Die film is blijven hangen.

Mexico, Zuid-Afrika na 9 uur. De eerste strijd in een nieuw WK. Tot zover ben ik mee. Maar als absolute voetballeek wil ik meer weten. Jij mag mijn voetbalkennis bijspijkeren vanaf maandag in jouw verhaal. Dan ga ik op zoek naar jouw duivelsritueel. Waar en hoe kijk je naar de Rode Duivels? Thuis, op café, met familie, buren of vrienden. En wat hoort daar dan bij? Nostalgie.plus voor jouw voetbalverhaal mag nu al. En wij vieren de classics met Your Golden Years zo dadelijk. Eentje voor de dromers. En Tietjen komt ook nog aanbellen. Dingedang uit 75.

0: podcast.
1: Maar nogmaals, om van een moreel voetstuk te vallen moet je er ooit opgestaan hebben. En dat is bij de FIFA niet het geval. Niemand. Het gaat ver, want ze blijven marketinggewijs wel dat diversiteit en heel de wereld komt samen promoten. Maar ja, iedereen ziet dat dat een laagje vernis is. Hè, dat dit het WK is waar vooral heel veel geld met tickets moet verdiend worden.
2: Protest in het Franstalig onderwijs, een moeilijke begroting en het WK voetbal. Als ik daar telkens een punt over krijg, dan ben ik meer dan tevreden. De punten worden me bezorgd door twee politieke experts hier op het Nieuwsblad. Lisbeth van Impe, dag Lisbeth.
1: Dag Jeroen.
2: En Farid Elmabroek, dag Farid.
3: Dag Jeroen.
2: Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Impe.

0: Lisbeth, ik moet zeggen dat je dat hier toch wel knap hebt klaargespeeld op het Nieuwsblad. Jij hebt ervoor gezorgd dat als er iemand even weg is of met vakantie is, er altijd iemand van topniveau klaar staat om hem te vervangen.
1: We gaan het tot mijn afgrijzen straks over voetbal hebben. Maar dus ja, de bank bij het Nieuwsblad is ook altijd zeer goed bezet.
0: In voetbaltermen zeggen ze, alle posities zijn dubbel bezet.
1: Voilà.
2: En het gaat deze keer niet over Lokeren gaan.
0: Hoe zeg je?
2: Het gaat deze keer niet over Lokeren gaan.
0: Nee, inderdaad.
1: Hebben ze in Wetteren, wat is het? Het is die kant waar dat jij woont.
2: Het is dezelfde kant, inderdaad. Ja.
0: Dat is het voordeel van Farid te hebben in de plaats van Hannes. Dan
1: dus
0: kan
1: gaan
0: je
1: het over
0: het ongegeneerd over voetbal hebben.
1: En hebben we het over het WK.
0: Zonder
1: voilà, inderdaad niet meer over Lokeren, maar over het WK
0: te moeten hebben.
1: Voilà, gelukkig, want daar weet ik nog iets van.
0: Farid is de super sub hier in het punt van Impe. Op wie zet jij je geld in voor het WK?
2: Spanje.
0: Spanje?
2: Absoluut, een grote fan van Spanje, dus ik hoop dat Spanje wereldkampioen wordt.
0: Ja, kan jij Farid daarin volgen, Lisbeth?
1: Ik kan hem in alles volgen. Ik heb naar onze shotcast geluisterd, die alle dingen. Dus ik begrijp dat het Frankrijk of Spanje is en dat je niet voor Frankrijk mag zijn. Dat heb ik onthouden.
0: Dat is goed samengevat.
1: Is dat niet goed samengevat?
0: Ik heb het altijd gezegd, voetbal is politiek. Farid, ben jij het daarmee eens?
2: Absoluut. De meeste mensen zeggen dat je sport en politiek niet mag mengen, maar automatisch worden die twee toch gemengd.
0: Ja, dus gaan wij een punt maken over het WK voetbal. Graag ook een punt over het protest in het Franstalig onderwijs en over de begroting of begrotingen in ons land. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Impe. Iedereen haat de politie en de politie haat iedereen. Dat was het. Het is iets wat je de afgelopen dagen vaak hoorde aan het Centraal Station in Brussel. Want daar betogen studenten, leerkrachten en een reeks professionele manifestanten, zal ik maar zeggen, tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs in ons land. Greta Thunberg, die was er ook bij, zag ik. Wat deed zij daar eigenlijk?
1: Ze kwam het steunen, begrijp ik. Ik begrijp dat de klassieke gezichten van de klimaatbeweging zijn de voorbije jaren gaan diversifieren. Dus ze zijn van klimaat, we hebben ze ook al in Gaza gezien, op de flotilla die naar Gaza ging. En dus ze was er nu ook. En ik had begrepen van de lokale marketing dat was om het Franstalig onderwijs te steunen.
0: Ja, het geeft aan dat er verschillende profielen zitten onder de betogers. Ook onder de leerkrachten trouwens. Hier hoor je een betogende leerkracht.
3: Une révolte calme. Moi je suis professeur de français. Je trouve ça bizarre. C'est un oxymore. Ça va pas ensemble.
0: Kalm verzet, dat bestaat niet, Farid. Ofwel verzet je je en gebruik je geweld, ofwel verzet je je niet. Zie jij dat ook zo?
2: Nee, het was in elk geval een van de meest opmerkelijke verklaringen. Die vrouw zat trouwens gisteren ook in Ter Zake, waar ze nog veel uitgebreider sprak. En ze eigenlijk betoogde dat, nota bene inderdaad, als leerkracht Frans, dat eigenlijk elke vorm van protest gelijk is. Lees van, eigenlijk is geweld ook legitiem.
0: Ja, vreedzaam protesteren, dat kan niet, zegt zij.
1: Ik ben het volledig met haar eens dat kalm protest moeilijk is. Want dat merkt niemand en dan is het geen protest. Maar je hebt lawaai, je hebt met veel mensen een straat het verkeer moeilijk maken. Dat zijn allemaal legitieme manieren om te protesteren. De stap naar geweld is degene waar dat we de grens trekken. En het is wel verontrustend dat nu ook ter linkerzijde eigenlijk die grens aan het vervagen lijkt. Dat er een radicalisering bezig is waarbij, als het maar voor de goede zaak is, dat dan dingen mogen die anders niet mogen. Newsflash, ongeveer iedereen die heel emotioneel en betrokken op iets is, denkt dat hij voor de goede zaak bezig is. Ja. Bedoel, dat op zich is geen argument.
0: Ja, maar de leerkracht die we daar net hoorden wordt ook gelinkt aan extreem links. Is dat het profiel van die enkele relschoppers of die minderheid aan relschoppers die er waren aan het Centraal Station?
2: Nu, het is een beetje een gemengd beeld natuurlijk. Het ook wel gewoon leerkrachten die gewoon naar Brussel waren gekomen te betogen tegen de besparingen die niet gelinkt zijn aan de politiek. Maar je hebt wel meer en meer inderdaad van zowel jongeren als organisaties die eigenlijk niks met het dossier te maken hebben, die ook niks met het onderwijsprotest te maken hebben, maar die zich gewoon heel vaak meer en meer mengen onder betogingen. Je hebt dat gezien bij de vakbondsbetogingen die al vaak gekaapt zijn.
0: Ja, en dat zie je ook in andere steden. Hè. Denk aan Parijs, waar de Champions League zegen van PSG werd gevierd met
1: Gevierd met rellen. Ik bedoel, het wordt alles kan tegenwoordig. Waarbij dat je ook wel ziet dat een aantal van de klassieke protesterende organisaties, zoals vakbonden, dat ook echt als een probleem beginnen te zien. Omdat zij willen het recht op protest vrijwaren. Dat is heel belangrijk dat ze een stem kunnen laten horen, dat ze kunnen mobiliseren. En zij zien zelf dat eigenlijk een betogingen gekaapt worden door mensen die weinig te maken hebben met het doel van de betoging. Ja. En eigenlijk de hele betoging in kwaad daglicht zet. En je hebt twee dynamieken, denk ik, die we nu gezien hebben. Een heel kleine groep van professionele betogers die effectief georganiseerd zijn en aansturen op ontsporing. Ik denk dat je daar ga je goed moeten naar kijken. En ik denk dat politiek zich ook niet gaat kunnen permitteren om daar zo half te vinden, omdat ze misschien dezelfde doelstellingen hebben, half te vinden dat wel oké is. Ik denk dat we het PvdA daar wel moet van opletten. Dat je wordt daar soms toch een vergoeilijking. Maar die in mijn ogen gevaarlijk is. Daarnaast, het is Brussel, er lopen mensen op straat, er lopen jonge gasten op straat die niet weten. En dat zijn niet degenen die met ingehouden adem op het deliberatieverslag en het rapport zitten te wachten. Dat zijn degenen die op het moment dat de eerste steen vliegt, want zo werken betogingen, als de eerste steen vliegt, dan vliegen er nog 10.
2: En vreemd was bovendien dat scholen en leerkrachten ook hun leerlingen hadden meegebracht. Je zag daar jongeren, zelfs kinderen van 11, 12, 13, 14 jaar, die dan tussen die casseurs en die amokmakers lopen, waardoor de chaos en de paniek nog veel groter was dan anders. Ja.
0: De vraag is natuurlijk, hoe pak je die rel schoppers aan. Dit is de reactie van de minister van Justitie, Annelies Verlinde.
4: Wel, maar wat ik daaruit besluit is ook dat repressie een stuk is van de puzzel. Dat is onontbeerlijk om een kordaat beleid te voeren. Maar daarnaast moeten we ook inzetten op een heel aantal andere maatschappelijke fenomenen. Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken.
0: Minister Verlinde zegt eigenlijk, zoiets pak je aan met repressie, maar ook door met verschillende departementen preventief te werken. Het was een totaal ander geluid dan dat we hoorden van Theo Franke of Conor Rousseau. Die hadden het over
1: krapul bootcamp.
0: En bootcamps, inderdaad. Wie heeft gelijk, Lisbeth?
1: In de optelsom is intussen weer alles gepasseerd. De ouders zijn gepasseerd, de scholen zijn gepasseerd, de samenleving is gepasseerd. Zingeving, werk, toekomstperspectieven, noem maar op. En het saaie antwoord is dat het waarschijnlijk al die dingen zijn. En het juiste antwoord is dat ik denk dat heel veel mensen met hun ogen rollen als ze de opsomming horen. De bootcamps, je hoorde direct ook van ons leger heeft op dit moment andere dingen te doen dan een soort van 2 weken stages om mensen terug op het rechte pad. En dat werkt dan heel rap in Hollywoodfilms. Maar we weten allemaal dat dat in het echt niet zo is. Als ik bootcamps hoor, dan denk ik van tussen de straathoekwerker, waarin massaal gedisinvesteerd is, en het bootcamp, daar zit niet eens zo'n gigantisch groot verschil. Er zijn inderdaad programma's waarin dat je jonge gasten, zeker jonge jongens, ook fysiek en in groepsgevoel, iets tussen het leger en de scouts, dingen laat doen. Dat is voor een stuk gebaseerd op dezelfde principes. Zijn ze bij het nekval pakken, ze niet loslaten en ze van de straat halen. Daar iets mee doen. Maar evengoed zit je hier met een politioneel probleem, waarbij dat als je daar gasten met een bidon oppakt, dat daar een gevolg moet aan. Je gaat ouders nodig hebben, je gaat scholen nodig hebben. Natuurlijk heb je dat allemaal nodig. Maar ik kan iedereen vergeven die naar alle uitleggen zat te luisteren en dacht van, we hebben weer een tour gedaan.
0: Ja, kop van Jut van de meeste betogers was minister van Onderwijs in minister van Franstalig Onderwijs, Valérie Gratigny van MR. Je hoort een schooldirecteur uit Namen.
5: En dan was er een grote hervorming die gepland was door de PS en door de CDH, les engagés. Dat nu MR een beetje wil terugdraaien. Op zich niet zo erg, maar in plaats van daar duidelijk over te zijn, heeft ze ineens een aantal andere hervormingen gedaan die we helemaal niet verwacht hadden. Dus eigenlijk heeft ze met haar stijl en met haar snelheid een reden gegeven aan iedereen, of het nu leerkrachten waren, directie of leerlingen of wie dan ook, om heel kwaad te zijn. En dat allemaal samen maakt dat het hier helemaal ontploft is eigenlijk.
0: Minister Gratini moet besparen in het onderwijs. Veel leerkrachten moeten meer uren lesgeven. Ziekteverlof wordt voor een aantal leerkrachten minder gunstig. Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs gaat ook naar omhoog. Dat is misschien wel veel ineens. Hè? Waarom gebeurt dat nu precies?
2: Ik denk eerst misschien zeggen dat ze daar wel een tactische fout gemaakt hebben om dat besparingsplan heel snel door te drukken, waardoor de woede dan veel groter is geworden. Maar ik denk dat iedereen, als je van buitenaf kijkt naar de toestand van de Franse gemeenschap, en ook het Waals gewest trouwens, iedereen weet dat daar dringend moet bespaard worden. Die zijn bijna failliet eigenlijk. De kas is leeg. Denk de minister-president is vorig jaar al gewaarschuwd dat de lonen van de leerkrachten gewoon niet meer betaald kunnen worden. De Franse gemeenschap gaat nu al geld lenen om die lonen te kunnen betalen.
1: Wat
2: waanzin. Dus er moet gewoon bespaard worden. Daar is iedereen het over eens. Maar de manier waarop het nu gebeurd is, was misschien niet heel handig aangepakt.
1: Ik ben het eens met Farid dat het nu heel snel en nauwelijks uitgelegd. En ze hebben zelfs al hun eigen regels in het parlement bijna moeten gaan negeren om het er doorgeduwd te krijgen. Maar dat is ook een gevolg van het feit dat het eigenlijk te traag gegaan is. Herinner je de triomfantelijke persconferenties van Les Engagés en MR die veel rapper dan de Vlaamse regering een akkoord hadden en het ging verregaand en ze gingen heel de begroting op orde zetten. Iedereen zat er naar te kijken en zei van jongens, jullie hebben jullie huiswerk niet gedaan. Ze zijn aan dit traject begonnen, goed wetend dat begroting zowel voor de Waalse regering als voor de Franse gemeenschapsregering echt een pijnpunt is. En Franse gemeenschapsregering, dat budget is heel simpel samen te vatten. Dat is onderwijs. Dat is niet veel anders dan dat. Dus ze hebben eigenlijk lang gewacht en nu komen ze met een soort van schokeffect. Iedereen weet dat onderwijs een tanker is die je maar heel traag gekeerd krijgt. Vraag maar aan zo Waldimir. Hier zijn ze kwaad omdat er een pedagogische studiedag geschrapt wordt. En dat, dat ze iets met de zingevingsvakken gingen doen en noem maar op. En het was al van het water staat ons aan de lippen. Hier gaat het in het Franstalig onderwijs nog veel verder. Vaste benoeming op de schoop. Allee, wordt geleidelijk aan afgeschaft. Meer uren lesgeven zonder extra loon. Het inschrijvingsgeld optrekken. Tot op het niveau van het inschrijvingsgeld in Vlaanderen. Want het is gewoon daar een aantal jaren niet geïndexeerd geweest. En dus dat geeft een storm. Ja. In het Franstalig onderwijs, waar actie voeren al decennia deel uitmaakt van van het DNA, zou ik zeggen.
2: En als je ziet dat wij al in een collectieve paniek slaan, omdat het tekort hier 5% is op federaal niveau. Nu in Wallonië en in de Franse gemeenschap is het nog veel hoger. Ze hebben een gezamenlijke schuld van 55 miljard, die veel hoger ligt dan in Vlaanderen. Terwijl Vlaanderen veel groter is en een grotere economie heeft. Dus er moet daar gewoon ingegrepen worden.
0: De MR van Gratini, die vormt in de Franse gemeenschap, of de federatie Wallonië-Brussel, zoals die ook wordt genoemd, een meerderheid met de partij Les Engagés, zo'n beetje de Franstalige versie van de CD&V, een centrumpartij. En die partij die had altijd heel veel steun in het onderwijs, maar die steun lijkt af te brokkelen. Je hoort voorzitter Yvan Verhoogstraeten.
6: Quand c'est vos propres enfants qui se font insulter, quand c'est votre propre domicile qui se fait violer, quand c'est votre maison qui se fait taguer, quand vous faites hurler dessus à tort et à travers, c'est vrai que la pression est très forte. Et aujourd'hui, moi, je voudrais saluer, parce que je sais qu'il est de bon ton de critiquer les politiques, mais ce sont des hommes et des femmes. Et moi, j'ai vu 18 députés courageux.
0: Ja, parlementsleden van Les Engagés worden beledigd, beschimpt, als verraders beschouwd. Hoe komt dat, Lisbeth?
1: Wel, ik denk dat ze wisten van, MR, dat is niet de partij waarin heel veel leerkrachten zich herkennen. Maar Les Engagés heeft heel veel kiezers bij ecologen. We gaan het straks nog over Les Engagés hebben. Bij ecologen recruteert het klassieke christelijke middenveld. Ja. Dat was historisch al van hen. Dus ik denk dat de leerkrachten gedacht hadden dat Les Engagés degene zou zijn die hen dan voor een aantal dingen zou behoeden. Maar ik moet wel zeggen, Les Engagés blijft wel correct en zegt van we hebben dit beslist, we moeten dit doen, we gaan het ook uitvoeren.
0: Want er is eigenlijk geen andere optie dan besparen, Farid.
2: Nee, zoals ik daarnet al uitleg, de financiële situatie in Wallonië en voor de Franse gemeenschap hier dan, Brussel en de Franse gemeenschap is van die mate dat er gewoon geen oplossing is. En Les Engagés heeft zich ook geprofileerd als een partij van de hervormingen, als een partij die echt wel beslissingen durft nemen. En moet dat nu gewoon doen. Zit er ook met een minister-president die nieuw is en die zich wil profileren. Dus dat past perfect in het plaatje.
1: Ja, we hadden gisteren, wanneer was het? Maandagavond, alle twee Christophe Dubois gezien op de afspraak. Ik weet niet of je hem ook gezien hebt.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, het kwam ergens wel binnen, omdat hij zei van ik ben nu 60 jaar of zo. Ik wil er geen jaren bij doen. 61, zegt hij, al heel mijn leven is de Waalse economie in verval. Aan het krimpen eigenlijk. Of niet goed bezig. En hij had het ook over een soort van wanhoop, gelatenheid, pessimisme, dat eigenlijk in zijn ogen over heel Wallonië ongeveer hangt.
2: Ja.
1: Met het gevoel van, we zijn minder dan Vlaanderen, we krijgen het niet opgelost, het blijft maar duren. En er is eigenlijk geen perspectief. Ik moet zeggen, het kwam wel...
0: Een groot ongenoegen in Wallonië. En veel mensen in Wallonië kijken dan ook naar Vlaanderen, zien dat Vlaanderen zwemt in het geld. Steekt dat de ogen uit?
2: Ik denk het wel, want de Borsu zei ook wel van in Vlaanderen is er altijd veel geld. Ik heb heel mijn leven al een situatie meegemaakt waar er geen geld is. We moeten ook niet vergeten, denk ik, dat ook de maatregelen die Arizona al genomen heeft ook een veel groter effect hebben in Wallonië. De pensioenhervorming speelt misschien meer in Vlaanderen, maar je hebt daar die beperking van de werkloosheid in de tijd. In Brussel en Wallonië zijn er veel meer werklozen die nu naar het OCMW moeten gaan. Je hebt de langdurig zieken waar heel hard op ingegrepen gaat worden. Wallonië is, denk ik, wereldrecordhouder van het grootste aantal langdurig zieken. Met 13%, dat is gigantisch. Dus je hebt daar al het gevoel dat daar heel hard wordt ingegrepen. Nu nog eens die protesten van in het Franstalig onderwijs. En straks federaal komen er misschien nog veel harde ingrepen bij.
0: Als ik jullie zo hoor, maken jullie eigenlijk 3 punten. Ik heb gehoord...
1: dat is het ook, dan ziet de bedoeling. Dus dan kunnen we naar huis. Na deze samenvatting zijn we klaar voor deze week.
0: Ik heb jullie eigenlijk horen zeggen dat er een heel groot ongenoegen leeft in Wallonië. Dat problemen in het Franstalig onderwijs eigenlijk overstijgt. Dat is één punt.
1: Ja?
0: Een ander punt wat jullie zeggen is de railschoppers die moeten op verschillende manieren worden aangepakt. Er is niet één mirakeloplossing.
1: Ja,
0: dat hebben jullie gezegd. En ik heb ook gehoord dat het toch wel politiek strategisch wat onhandig is aangepakt in de Franse gemeenschap.
1: Ja, maar het gaat daar niet goed. Laten we het zo samenvatten.
7: Het punt van Impen.
8: Ik denk dat die budgettaire uitdagingen immens zijn. Maar natuurlijk, als we de problemen niet willen doorschuiven naar later, ja, dan is het belangrijk dat er nu beslissingen worden genomen. En dat we onze verantwoordelijkheid ook nemen als regering. En ik voel wel rond de tafel die verantwoordelijkheid zijn. Dus laat ons hopen dat we effectief tot resultaten komen.
0: Federaal minister van Begroting Vincent van Petegem over de aardsmoeilijke klus om de begroting rond te krijgen. Dat is dus de federale begroting. Daarnet hadden we het over de moeilijke begroting van de Franse gemeenschap. Er is ook nog eens Wallonië,
1: Maar die
0: staan
1: allemaal los van elkaar. Hè? Want Europa kijkt naar de optelsom van al die begrotingen. Ja. Dus als de Franstalige gemeenschapsregering en de Waalse regering hun rekeningen niet op orde krijgen, hun voorgestippeld traject niet halen, ja, dan zit heel België weer in...
0: Ook omgekeerd, als je in Vlaanderen woont, dan heb je er alle belang bij dat het goed gaat met de begroting van de Franse gemeenschap.
1: Dat zou iets zijn waarbij ons allemaal zouden kunnen in verheugen, ja.
2: Het is eigenlijk toch een beetje goed nieuws voor Bart De Wever, want indien inderdaad de deelstaten voor eigen deur gaan vegen, dan is het toch wel, maakt het de puzzel iets makkelijker voor de Wever.
1: Het is vooral, denk ik ook, is het nu te kijken van, ja, dat zijn natuurlijk dezelfde partijen, hè. Die Waalse regering, dat is MR en Les Engagés, dat zijn net dezelfde partijen als dat hij in zijn federale regering tegenkomt. We zeggen al een tijdje, de problemen van Bart De Wever, die spreken Frans. Aan Vlaamse kant, oké, Vooruit en CD&V gaan geen vrienden worden. En Bart De Wever en Sammy Medi gaan geen vrienden worden. Maar daar is een vrij grote consensus over wat je kan doen. En daar weten ze ook wel waar elkaars grenzen liggen. De onbekende factor waar wij het altijd over hebben is natuurlijk Boucher. Waarvan je altijd weet van, ja, dat is spektakel en daar kan je het niet op. Maar ja, ik denk dat De Wever nu met alle druk die niet op Les Engagés komt te liggen, toch ook heel goed in de gaten aan het houden is wat die aan het doen zijn. Ja. Maar op dit moment moet hij zich nog niet te veel zorgen maken.
0: Ja, want dat stelden we vorige week nog vast. Hè. In Vlaanderen ligt het politieke landschap redelijk vast. In Franstalig België zit daar veel meer beweging in. En hoe zit dat met Les Engagés? Zijn die ook wat aan het opschuiven uit het centrum?
2: Wel, als je naar de peilingen kijkt, zou ik denken dat voor Les Engagés eigenlijk weinig of niks verdwijnt. Maar dat is eigenlijk maar een schijn. Want als je dieper gaat kijken naar de peiling van onze broeders en zusters van de Standaard, dan zie je dat in de cijfers blijft Les Engagés rond 19-20% schommelen ongeveer. Maar eigenlijk verliezen zij een derde van hun kiezers, wat toch eigenlijk een gigantische beweging is. Verliezen ze aan Ecolo, maar vooral aan PS inderdaad. Maar het opvallende is dat eigenlijk die die derde van de kiezers die ze verliezen, dat dat volledig wordt gecompenseerd, of bijna volledig wordt gecompenseerd, door kiezers die van de MR overkomen. En dat heeft te maken met het feit dat Les Engagés inderdaad is opgeschoven naar rechts, omwille van het gat dat Boucher echt wel heeft gelaten. Dus MR is gigantisch naar rechts opgeschoven door een discours over migratie, over veiligheid en andere rechtse thema's. En Privot heeft echt wel heel goed gezien dat zij dan ook moeten opschuiven naar rechts, waardoor ze een aantal kiezers van de MR overnemen. Dat is toch in elk geval een van de redenen, want er zijn ook nog andere.
0: Dat zag je al in het Europees Parlement, waar Les Engagés in een liberale fractie zit. Hebben er nu een liberale partij bij?
1: Wel, ze zeggen zelfs, ze hebben een lijn uitgetekend wat ze le liberalisme du sens noemen. Nu, je moet even gewoon erbij stilstaan, dit is een partij die 20 jaar geleden compleet verkleefd was met de PS, die een geschiedenis heeft als een van de grote christendemocratische partijen, dus Christendemocraten vielen liever dood om recht naar de hemel te gaan dan zichzelf ooit een liberaal te noemen. Dus hij omarmt dat heel slim. Ik geloof dat Prévost zei van, het is een beweging, dus bewegingen die moeten in beweging blijven. Hè. Dus heeft het begrip chief heeft hij een compleet nieuwe invulling gegeven. De chief kan nu echt overal naartoe.
2: Maar je zou bijna zeggen dat Joël Miquet zich omdraait in haar graf, alleen is nog niet
0: dat was
2: dood,
0: de vroegere voorzitter van Langeleven.
1: Maar die zit toch niet meer op een partijbureau, hè, want anders moet hij daar...
2: Ja. Die is voorzitter van de raad van bestuur van de RTBF.
1: Dat links. Ja. Bastion. Ja. Ja. Sorry, de Boucher in mij gekanaliseerd. Het was om te lachen. Maar dus gek genoeg komt dat eigenlijk Bart De Wever niet slecht uit. Dus hij zat met een partij die haar steun dankte aan overlopers van Ecolo. Je voelt dat op een aantal vlakken Les Engagés, je ziet daar nog sporen van. Hè. Als het gaat over migratie, dan respecteert iedereen in de regering wel dat Les Engagés daar toch een aantal scherpe kanten wil van afveilen. En ze zijn daar ongeveer de enige in. Dus dat is nog wel deel van die positie. Maar als het gaat over ondernemers en de economie en het belang daarvan, dan zie je dat Les Engagés daar eigenlijk het gat inneemt dat Boucher laat liggen, omdat heel veel ondernemers niet zo wakker liggen van alles wat woke is en vinden dat de MR misschien te veel naar rechts doorschiet of te wispelturig, te onbetrouwbaar geworden is. En dan heb je daar de rustige vastheid van Les Engagés, die plots merken dat ze in de regering zitten, die veel dichter bij hen aansluiten dan ze ooit hadden kunnen denken op basis van hun kiezers.
0: Ja, goed nieuws voor Bart De Wever, zeg je. Betekent dat het nu makkelijker wordt, die oefening, om die begroting rond te krijgen?
2: Dat is een andere zaak natuurlijk. Misschien nog even terugkoppelen naar de gigantische problemen in Wallonië, in de Franse gemeenschap. Het feit dat daar inderdaad zwaar moet worden ingegrepen en het feit dat inderdaad dat mensen daar bijna collectief depressief zijn, maakt de appetijt, denk ik, voor MR en Les Engagés ook wel minder groot om ook federaal nog eens in te grijpen. Dus dat wordt toch nog wel een tikketje moeilijker, denk ik.
1: Ja, en ze worden rechtstreeks concurrenten. Dus je hebt nog eens komen met dezelfde partijen die zeggen, en nu hebben we op federaal dit beslist. Volledig mee eens, dat wordt moeilijker en moeilijker. En de twee partijen worden concurrenten van elkaar. Kunnen een soort van verbond sluiten om die evolutie naar recht in Wallonië electoraal ook wel te verankeren in potentiële meerderheden voor de komende jaren. Maar ja, ze snoepen wel elkaars kiezers af.
0: Ja, intussen moet de federale regering, 7 miljard vinden?
2: Officieel 6,7, maar volgens instellingen als de Rekenkamer uit het Rekenhof moet er eigenlijk 15 à 20 miljard bespaard worden, wat nooit gaat gebeuren natuurlijk. Maar eigenlijk is er heel veel geld nodig. Ja.
0: Waar zal jij het geld halen, Farid?
2: Goh, dat is een moeilijke vraag natuurlijk.
0: Ja, want het is
1: Farid,
0: periode,
1: het antwoord op die vraag is, ik ben geen minister van begroting.
2: Nee, want het ik is ben geen minister van begroting, Jeroen.
1: Goed geantwoord, Farid.
0: Ik vraag het maar, want het is de periode van de ballonnen. Heel wat politici laten ballonnetjes op met een oplossing voor de begroting.
1: De meeste ballonnen zijn intussen ook herbruikbaar geworden. Ja. Ze kunnen bij iedere ronde opnieuw opgelaten worden. Wat opvalt is één waarvan we wisten, die gaat nog passeren. Maar tot nu toe was het altijd wat in de marge. Deze regering heeft eigenlijk ook beslist dat ze tegen het einde van de legislatuur een serieuze belastingverlaging wil doorvoeren. Dat was een heel grote trofee voor zeker de MR, maar ook de N-VA. Niemand was daar ook helemaal tegen. Maar natuurlijk, ja, ze weten dat ze dat nog willen doen. Die kost
2: 4,4
1: miljard.
0: Een dure trofee.
1: Dus eigenlijk moet je die, als je dat wil doen, dan moet je die al bespaard hebben om die te kunnen doen zonder het nog erger te maken. En je kan je de vraag stellen, ja, als je begroting er zo aan toe is dat je bij iedere ronde eigenlijk alweer aan het compenseren bent, nieuwe problemen aan het oplossen bent. Als die er dan zo aan toe is, is dat dan wel het moment om dat soort lastenverlaging te gaan doen? En Conor Rousseau, die al een tijdje met die vraag speelt, begint dat nu explicieter te zeggen. Dus ik denk dat dit de eerste keer keer is dat het echt expliciet op tafel gaat komen van, zijn we wel slim van te denken dat we nog de ruimte gaan kunnen wegsaneren om zo'n lastenverlaging te kunnen doen.
0: Ja, wat gaat Georges-Louis Boucher daarvan zeggen?
2: Ja, die gaat uiteraard zeggen nee. Hè. Boucher is de man van lagere belastingen. Ik snap het psychologisch ook wel voor een stuk. Want daarnet alleen maar over kommer en kwel. Die fiscale hervorming is eigenlijk ook het enige positieve element. In heel die, je kunt die heel moeilijke plannen en voorstellen misschien wel verteren of verkopen. Door te zeggen, maar wacht, in 2029 ga je daar. Want gemiddeld zou een werknemer dan €90 extra per maand krijgen. Dus je kunt die moeilijke maatregelen voor een stuk verkopen door een positieve maatregel. Dus het is moeilijk om die volledig te schrappen. Je kunt natuurlijk wel de vraag stellen, wat Conrusso nu ook heeft gedaan, of mensen die heel veel geld verdienen, of die ook nog eens een belastingverlaging moeten krijgen natuurlijk.
1: Maar laten dat net de kiezers zijn van onder andere Boucher. En dan krijg je dus weer de hele discussie. Pas op, Van Petegem heeft, CD&V, heeft hier eigenlijk ook heel snel gezegd van wacht. Conner neemt zichzelf als voorbeeld. Hij zegt, ik moet er geen hebben, want ik heb een bruto loon van, ik ben vergeten hoeveel het was, maar het was behoorlijk veel.
0: Dik oké, okay, ja.
1: Ja, waarbij Van Petegem zegt van, ja maar wacht eens, als we weer beginnen te zeggen, remember de centenindex die ze aan het doorvoeren zijn, dat is ook voor de hoogste lonen, maar de hoogste lonen, dat is de helft van de lonen in het land, hè, die ze daarvoor geselecteerd hebben. Dus ga je iedere keer opnieuw bij die groep gaan zeggen van ja, maar jullie vallen eruit. Je moet wel, we gaan ook bij jullie afnemen. Ik vind, je kan daarvoor pleiten, dat je zegt van in budgetair krappe tijden moet je vooral stutten waar het echt nodig is. En moet iedereen de broekzin aanhalen, ook naar eigen vermogen. Maar ja, dat is natuurlijk geen populaire boodschap bij degene wiens electoraat vooral in die groepen zit natuurlijk.
0: Oké, tweede punt. Er gebeurt van alles in het Franstalige politieke landschap in ons land. De Engagé, de centrumpartij, is eigenlijk een centrumrechtse liberale partij aan
1: en meer zonder de zottigheden. Ongeveer de samenvatting.
0: Met alle gevolgen van dien. De begroting die intussen in de maak is.
1: Goed, we zijn echt niet goed in maar één punt, Marco.
0: Nee, dat is een troon.
2: Dat is Jeroen, hè?
0: Die in de maak is op federaal vlak.
1: Ja. Ja, nu, ze zeggen dat ze tegen 21 juli willen klaar zijn. Geloof je daar iets van?
2: Nou, die deadline is toch al langzaam aan het verschuiven.
1: Zomerakkoorden worden een rap herfstakkoorden.
2: Het najaar gaat gebeuren.
1: Ja. Dus ja, maar het wordt niet makkelijk. Ik blijf er bij de problemen van Bart Wever spreken Frans.
0: En een verlaging van de belastingen, die wordt alsmaar minder waarschijnlijk.
1: Ze gaan er voorlopig aan vast, maar de discussie zal moeten gevoerd worden. Het kan niet anders.
7: Het punt van Van Impen.
9: We gaan een WK organiseren in een land in oorlog. Datzelfde oorlog gestart is, hè?
2: Ja.
9: Als de Russen de oorlog starten, ja, dan mogen ze niet meedoen aan het WK. En nu wordt er geen enkele vraag bij gesteld. Er is een land die eerst een president ontvoert. Mag ook allemaal. En die dan de oorlog begint eigenlijk. En oké, er wordt geen enkele vraag bij gesteld van, is dat normaal? Ik vind dat raar.
0: Hein van Hazenbroek, vooral bekend als Hein langs de lijn in het Nieuwsblad. Je hoort hem in Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Ja, in Nederland, Farid, was er heel veel te doen over het WK in de Verenigde Staten. Moeten we dat niet boycotten, vroegen ze zich daar luid op af. Ik herinner me een persconferentie met de bondscoach die de helft van de tijd daarover ging. Bij ons hoor je daar relatief weinig over. Hè? Hoe komt dat?
2: Ja, er is minder kritiek inderdaad, maar laten we niet vergeten dat die WK's uiteraard wel jaren op voorhand worden toegekend. Ik denk dat het zelfs 8 of 9 jaar is, denk ik. Dus toen bestonden die problemen allemaal niet. Er is minder kritiek inderdaad hier bij ons. Tegelijkertijd zien we ook in peiling van de standaard dat de houding tegenover de VS hier toch ook wel heel negatief is. Ja. Veel meer dan tegenover China. En misschien toch ook nog zeggen dat er eigenlijk, dit is niet het eerste WK en zeker ook niet het laatste WK dat er kritiek ontstaat over zo'n dingen. Je hebt het vorige WK nog in Qatar, waar kranten vol zijn geschreven over de arbeidsomstandigheden, waar de stadions daar zijn gebouwd, over de mensenrechten. Het WK daarvoor was in Rusland, toen er al heel veel kritiek was op
0: Putin. En er komt er nog eentje in Saudi-Arabië.
2: Ja.
1: Laat zeggen, de FIFA kan niet van een moreel voetstuk vallen, want ze heeft er nooit gestaan. Infantino was ook degene die een soort van, wat was het, de eerste FIFA Peace Prize?
2: Peace Prize, absoluut.
1: Dus die een van de sycophanten is die je op de foto naast Donald Trump kunt zien staan. Dus niemand verwacht eigenlijk ook maar enige ethische overwegingen bij de FIFA. En ja, dus je zou kunnen zeggen, we hebben heel veel gepraat over het Eurovisie Songfestival en de deelname van Israël daaraan. Dat was voorwerp van debat. We moeten er meteen bij zeggen, op het moment dat het Eurovisie Songfestival op televisie is, dan kijken ook heel veel mensen, we hebben dat toen ook gezegd, van ja, we halen die twee wel een beetje uit elkaar. Ja, natuurlijk gaan we naar het WK kijken. Gaan we supporteren voor de Rode Duivels. Maar ik snap ook wel dat hij de vraag opwerpt, want het passeert wat onder de radar. Dat klopt wel. Ja. Terwijl er wel eigenlijk in de aanloop heel veel over te doen geweest is, hè. Was de vraag of Iran, die in onze poelen zitten, of dat die wel überhaupt zouden mogen spelen. Nu blijkt dat er geen supporters vanuit Iran naar de VS kunnen. Het zou kunnen zijn dat dat een zeer theoretisch probleem was. Ik weet niet of dat Iraniërs...
2: Er waren al duizenden Iraniërs die al tickets hadden gekocht en nu niet mogen gaan. Maar het is trouwens niet alleen supporters van Iran, maar ook supporters van Senegal, van Ivoorkust.
0: Ja, dus je kan je de vraag stellen of dat geen competitievervalsing is, hè?
2: Wel, dat is waar, inderdaad. Ja. Ja, in principe is het WK een groot feest waar iedereen welkom is. En dat is duidelijk niet het geval. Ja.
1: We doen toch altijd alsof dat soort grote toernooien op wereldvlak dat dan een soort van zeer tijdelijk bestand is tussen alles en iedereen. Omdat even de sport en de competitie en de vriendelijke nationale gevoelens het mogen overnemen. Ik vraag me af of dat we het hele WK gaan doorkomen zonder dat het meer en meer een discussiepunt wordt. Er zijn ook discussies binnen de VS. Onder andere over de vraag of ICE, het feit dat er heel veel volk samenkomt bij de stadions en alle horeca er rond en noem maar op, of dat ze dat gaan gebruiken als heel goede plekken om er weer Latino's te gaan uithalen.
0: Ja, er zijn wel wat Latijns-Amerikaanse landen die mij
1: voilà, natuurlijk... gaan ze daar beginnen raids doen en denken van daar zijn ze allemaal samen, we gaan iedereen die te bruin is oppakken. Er wordt dan gezegd van nee, ze gaan dat niet doen, maar het wordt toch ook niet uitgesloten. Dus het zou wel kunnen zijn dat het parallele verhaal van het WK wordt. Er is ook heel veel onrust in Mexico trouwens. Ja. Daar zijn, geloof ik, lerarenbetogingen ook. Die uit de hand aan het lopen zijn.
0: Ook een van de organiserende landen natuurlijk.
1: Ja. Rustige matchen, zoals gewoonlijk Canada. Dat is het ene wat overschiet.
2: Er is ook een Haitiaanse gemeenschap in de VS die blijkbaar wel in de buurt van Boston woont, waar Haiti wedstrijden speelt. En die mensen durven zelfs niet naar de wedstrijd gaan, uit schrik dat ze opgepakt gaan worden.
1: Dus ik sluit niet uit dat het eigenlijk, waar wordt Qatar er redelijk goed in geslaagd is om eens het WK begon ervoor te zorgen dat daar allemaal niet te veel meer over gesproken werd en dat alles blonk en dat er niks te zien was en dat heel open ook naar iedereen die kwam supporteren. Duidelijk een grote PR-machine. Ja, in het Amerika van Donald Trump zou het kunnen zijn dat net die PR toch niet helemaal goed loopt omdat er te veel agendas elkaar kruisen. Dan zal het een soort van parallel verhaal worden tijdens het hele WK natuurlijk.
0: Want het is duidelijk dat Donald Trump aan de wereld wil tonen waar hij voor staat. Dat zag je ook al met de weigering van de Somalische scheidsrechter die niet mag fluiten op het WK omdat hij uit het verkeerde land komt. Dat zag je ook met Zakaria Elouadi van Racing Genk die werd van de tarmac gehaald. Dus hij wil tonen, dit land raak je niet zomaar binnen.
2: Absoluut, en op die manier wordt ook de belofte van de FIFA dat dit het WK van de inclusie ging worden, het grootste WK van inclusie, terwijl inclusie ondertussen bijna als geldwoord geworden is, in de VS dat die belofte eigenlijk wel in de vuilnisbak mag worden gegooid.
1: Maar nogmaals, om van een moreel voetstuk te vallen moet je er ooit opgestaan hebben, en dat is bij de FIFA niet het geval. Niemand, het gaat ver, want ze blijven marketinggewijs wel dat diversiteit en heel de wereld komt samen promoten, maar ja, iedereen ziet dat een laagje vernis is, hè, dat dit het WK is waar vooral heel veel geld met tickets moet verdiend worden.
0: Ja, de Verenigde Staten is niet het enige organiserende land. Er zijn ook Canada en Mexico. En die drie landen hebben niet bepaald goede relaties met elkaar. Heb je daar geen schrik van? Want dat is toch een voorwaarde om zo'n WK vlekkeloos te laten verlopen.
2: Uiteraard heeft Trump heel veel dingen gebroken met Canada en met Mexico door invoertarieven. De relaties zijn daar niet goed. Er zijn heel veel veiligheidsproblemen. Dus met Canada zie ik niet meteen heel veel problemen, want daar zijn ook maar twee speelsteden. Maar met Mexico zou er misschien toch wel een en ander kunnen fout lopen, inderdaad.
0: Oké, laatste punt, Lisbeth.
1: We gaan toch kijken, maar FIFA en Trump, ik denk dat een zeer goede combinatie is qua moraliteit.
2: Voetbalsupporters hebben ergens in hun hersenen een aparte cel die zich compleet afsluit van al andere problemen.
1: Ja, dus voetbal is het allerbelangrijkste. Veel in de wereld. Maar zelfs ik heb zo'n heel klein celletje in mijn hoofd. Dus als de duivel spelen, dan doe ik ook mee.
0: Ja, trouwens, volg het WK zeker bij het Nieuwsblad. Moet je doen. Check zeker in de app van het Nieuwsblad de WK-gids. Die
1: ja,
0: samen
1: maar luister dus ook naar Hen van Hazenbroek in de Shotcast.
0: In de Shotcast.
1: Hij zegt het en onze reporter zit een beetje ongemakkelijk op zijn stoel te draaien. We denken van, we gaan wel heel dat WK coveren. Hè?
0: Ja, Shotcast, een van de betere podcasts van het Nieuwsblad, zal ik maar zeggen. En ik heb trouwens ook genoten van Go West, een podcastreeks over het WK94. Ook allemaal terug te vinden in de app van het Nieuwsblad. Dankjewel voor de heldere punten, Lisbeth en Farid. Dank ook aan de VRT voor de audiocodes. Aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. Aan Nathalie Delporte voor de productie en aan Kim Lano voor het beeld. Tot het volgende Punt van Van Impe.
10: Wil je meer podcasts van Nieuwsblad horen? Ga